gonna keep.

baby. I

Dit is Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
3: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
2: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val. Werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat. Of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels. Omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de opticiers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
4: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
2: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7-9, België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
3: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
2: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat melden Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
4: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, wij moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat wij in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
2: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
5: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players hoe langer hoe meer ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
2: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Voor deze aflevering duiken we in ons archief. Meilan die wil een onafgewerkt hoofdstuk uit haar jonge leven nu echt wel afsluiten. En daarvoor moet ze een ultieme confrontatie aangaan.

Op 1 maart dit jaar lag ik in een hostel, in een bed, met zo een te dunne matras en stinkende dekens. En op 1,5 meter van mij lag Vera. Vera is mijn middelbare schoolvriendin, nog steeds. Ik zit niet meer op de middelbare school. En zij was aan het slapen, want het was 3 uur 's nachts. En ik kon niet slapen. En als ik niet kan slapen, dan heb ik de hele slechte gewoonte om te scrollen op mijn smartphone door Facebook. En als ik dat lang moet doen, dan begin ik mensen op te zoeken die ik al lang niet meer heb gezien. En zo door hun profiel te scrollen. Ik ben zeker dat ik niet de enige ben die dat doet. En die nacht in Madrid in een hostel doe ik niet zomaar een random profiel, maar ga ik naar het profiel van Ellen. En ik scroll, ze heeft veel dingen openbaar staan, dus ik kan zo wat lezen wat ze doet. En ik beslis om haar een berichtje te sturen op Messenger. En ik schrijf iets in de trend van, hey Ellen, ja, ik heb het idee als ik naar je Facebookfoto's kijk en waar je post lees, dat, dat er veel gebeurd is, dat je veel veranderd bent. En ja, ik kwam toevallig op je profiel terecht, zeg ik dan. en ik moet toegeven, Ellen, schrijf ik, dat je naam mij toch altijd een beetje een raar en incompleet gevoel geeft. Zelfs na al die jaren. En ik heb het idee dat wij iets af te ronden hebben samen. Heb jij dat ook, vraag ik. En ik twijfel even en ik verstuur het toch. En een dag later krijg ik een berichtje terug van haar. Redelijk luchtig. Hey, lang geleden. Ja, ja, jammer dat ik niet op de schoolreunie was. Jij werd daar waarschijnlijk wel. Maar jij, ik woon nu in Mexico. Ik ben inderdaad heel veel veranderd, zegt ze. Van een rebelse tiener naar een liefdevolle mama. En ze schrijft ook, ik kan me voorstellen dat ik als tiener niet de aangenaamste persoon was, dat ik daar mensen mee gekwetst heb. En dat spijt mij. Maar als jij daar nog iets over wilt zeggen, of over wilt schrijven, dan mag dat altijd. Ik sta daarvoor open. En ze doet zo'n namaste-emoji, dat ik wel grappig vind. Want dat is eigenlijk niet wat ik met Ellen zou geassocieerd hebben vroeger. Als je mij voor maart dit jaar gevraagd had hoe ik Ellen zou beschrijven, dan had ik gezegd, ja, zeker een rebelse tiener, een egoïstische tiener, een pestkop, iemand die heel gemeen is en eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig is. Maar nu zou ik dat anders zeggen. Na haar eerste bericht schrijf ik terug, begin ik te schrijven en dat is heel spannend. Na 10 jaar... we hebben samen in de middelbare school gezeten en na 10 jaar beslis ik om te schrijven. En ik moet daar hard over nadenken, van wat wil ik eigenlijk echt zeggen tegen Ellen? Wat is dat incompleet gevoel? En ik ga terug naar een anekdote die eigenlijk ook duidelijk maakt hoe dat onze middelbare schooltijd was en waarom ik die dingen over Ellen zei, dat ik daarnet zei. Ik beschrijf een situatie in het 4e middelbaar. Dus wij zitten samen in de klas. Een klas humane wetenschappen, 4e middelbaar, dan ben je denk ik 15, 16. Ik was het enige blinde kind in de klas. Ik zat op een gewone school, noemen ze dat dan. En we zaten al 2 jaar samen in de klas, Ellen en ik. En er waren een aantal aanpassingen voor mij. De school die ondersteunde mij door dingen anders te doen. Ik werkte met een laptop. En soms moest er wel eens gewacht worden omdat er iets aangepast moest worden voor mij. En dat was blijkbaar niet gemakkelijk. De klas reageerde daar moeilijk op, er werd gezucht, er was commentaar. En al een hele tijd was er jaloezie en onrust in de klas en voelde ik mij eigenlijk altijd te veel of een last omdat ik blind was. En ik kreeg doorheen de jaren op mijn middelbare school vooral van Ellen echt de boodschap van dat is vervelend. Alles wat je anders moet is vervelend. Dat is niet eerlijk dat je tijdens aardrijkskunde de woestijnen niet geel moet kleuren in een boek en dat je iets anders mocht doen. En als je goede punten hebt, is dat alleen maar omdat je geholpen wordt. En op alle mogelijke manieren, zo ook in het 4e middelbaar in de les Nederlands. Les debatteren en we deden een brainstorm over welke stellingen wilt je debatteren. En Ellen staat recht. Of eerst steekt haar hand op en zegt, ja, ik heb ook een stelling. Mijn stelling is dat blinde leerlingen niet op een gewone school zouden mogen zitten. En die moeten naar een speciale school, dus zodat ze het tempo niet verlagen. Ik was geen superslimme student, maar ik was zeker niet iemand dat het tempo vertraagde. Op dat moment zaten we al 2 jaar samen in de klas. Ik kreeg al 2 jaar elke dag de boodschap, blind zijn is irritant voor ons. En ik was al 2 jaar in stress.
Dus ik had ook niet meer de ballen, zoals ze dan zeggen, om daarop te reageren. Ik deed mijn best om onder mijn bank te verdwijnen. De leerkracht Nederlands die stond ongemakkelijk te draaien van voor. Die wist niet wat ze ermee moest doen. En die heeft dat genegeerd. Ellen stond recht en zei, ja, zeg, waarom staat mijn stelling niet op bord? Ik meen dat, blinde kinderen moeten niet in een gewone school zitten. Die moeten naar een speciale school. Ik denk dat echt het beste beschrijft hoe mijn middelbare school bijna elke dag was. Dat gevoel, die afwijzing, wij willen u hier niet. Als 15-jarige, dat kwam echt hard binnen voor mij. En ik beschrijf dat in mijn tweede, langere bericht naar Ellen. En ik zeg, ik begrijp het niet. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom dat je dat gedaan hebt, wat dat je eigenlijk wou. Maar ik heb ook spijt geschreven. Ik heb spijt dat ik nooit gevraagd heb waarom dat je dat deed. Dat ik uw kant van het verhaal eigenlijk helemaal niet ken. Ik vind het raar, ik begrijp het niet. Waarom werd je zo hard? Wat heb ik gedaan dat je zo boos werd op mij? En hoe voelt dat als ik dat beschrijf en als ik zeg dat ik me gepest voelde, dat mij dat pijn gedaan heeft? Hoe kijkt jij daarnaar? Wat is uw kant van het verhaal? Ik heb dat heel vaak nagelezen, dat bericht. En uiteindelijk toch verstuurd. En heel lang gewacht. Dat was maar een dag, maar dat voelde heel lang. En heel bang afgewacht wat ze zou terugschrijven. En ook wel nieuwsgierig na 10 jaar. En ze schrijft terug en ze doet haar verhaal. Een heel lang bericht, midden in de nacht vanuit Mexico, waar ze nu woont. En ze vertelt dat ze als kleuter zelf gepest werd. Dat haar vroegste herinnering is dat haar vader haar helemaal afsloeg. Dat haar mama depressief was. Dat ze het zelf super moeilijk had. Gefrustreerd, concentratieproblemen. En dat het zo moeilijk was dat ze op den duur buiten in het weekend feesten met drank, drugs en jongens. Dat ze ook op school begon wiet te smoren om kalm te zijn in de klas. Dat ze aan de cocaïne zat en zelfs aan de speed. 15 jaar. Ik wist niet wat ik hoorde. Dat is nooit wat ik gedacht had. Maar ik voelde ook gewoon zo begrip. Ik begreep het. Ik weet hoe dan een gefrustreerde 15-jarige tiener op speed, hoe dat hij zich gedraagt naar haar leeftijdsgenoten. Ik heb dat gevoeld, maar ik begreep het. En dat is ook wat ik haar schrijf. Van Ellen, ik ben zo blij en zo dankbaar dat je dat vertelt, dat ik dat mag lezen. En ik begrijp zoveel beter wat er gebeurd is. En we schrijven een hele tijd. We beginnen echt een lange conversatie naar elkaar. Waarin dat zij ook vraagt, kunt je mij vergeven? En waarin ik mij heel mijn hart kan schrijven, ja, ik heb je lang geleden al vergeven. En ik doe dat opnieuw. En dan gaan we ook nog over naar een rondje klagen over de school. Dat het toch wel spijtig is dat een humane wetenschappenklas nooit met elkaar in gesprek is gegaan. Dat ik altijd ondersteuning kreeg en zij altijd straf. Dat spijtig is. Dat er zoveel mogelijkheden waren geweest voor ons, dat we van elkaar hadden kunnen leren. Ik had van haar kunnen leren hoe dat je rekening houdt met leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben, ondanks het feit dat je het zelf moeilijk hebt. Maar die kans hebben wij niet gekregen toen. En we schrijven nog een tijdje en op een bepaald moment graai ik al mijn moed bij elkaar en spreek ik zo een audioberichtje in. Je kunt op Messenger zo, voiceberichtjes. En ik zeg, Ellen, ik vind het super fijn dat we kunnen schrijven, maar ik denk dat het belangrijk is dat we praten. Want schrijven is toch zo wat veilig achter je scherm. Kunnen we eens skypen? Want ik heb geen geld om naar Mexico te komen nu. Dus zullen we eens bellen? En ze reageert een beetje verrast, maar zegt, ja, oké, dat is goed. We maken een afspraak voor, ik denk, de dag erna. Belgische tijd, Mexicaanse tijd kwam overeen. En een uur voordat we zouden bellen, muis ik er onderuit. En ik zeg, ja, ik heb het toch heel druk. En ja, kunnen we het uitstellen? Ah ja, geen probleem. En een week later stuurt zij mij terug een bericht. Ja, Meilan, heb ik het zien iets verkeerd gedaan of zo? Ik hoor niks meer van u. Wou je graag nog bellen? En dan moet ik het toegeven. En ik zeg, ja, ik wil dat zeker nog, maar ik was gewoon te bang. Het was te eng, zeg ik, om ineens na 10 jaar te praten, bijna face-to-face, met iemand die mij zoveel pijn heeft gedaan, waar ik zo bang van geweest ben, die mij zo'n onveilig gevoel gaf. Ik durfde niet. Maar kom, laten we het toch maar doen. En we spreken af en we zeggen ook, we zullen een uur afspreken voordat Ellen weg moet, zodanig dat we weten dat het een uur is, maar het er ook een einduur is. Als het dan te eng wordt, dan kunnen we toch aftellen naar het einde. Ze doen dat en dan hoort je zo dat messenger-geluidje, hè, zo dat het overgaat. En dan hallo. Hallo.
En wat zeg je dan? Ja, we hebben niet over het weer gepraat. Maar we hebben wel echt zo... Ja, hoe is het met u? Ja, goed. Oh ja, met u? En dan denk ik een kwartier in de algemeenheid over het leven. En dan heb ik toch maar gezegd van... Ellen, zullen we het eens over ons hebben? Zei ze, ja, oké, het is goed. En ik heb haar gevraagd hoe haar leven geweest is de voorbije 10 jaar. Want ja, de details van de middelbare school wist ik eigenlijk al. En ze vertelt dat ze gestudeerd heeft, maar daarmee gestopt is. Dat ze ziek geworden is en dan is beginnen reizen, omdat ze toch vindt dat er meer in het leven zou moeten zitten. Dat ze in een yogi-community heeft gewoond in Costa Rica. Dat ze heeft rondgereisd met haar lief door Europa, onder andere in Israël. En dat ze dan onverwacht zwanger werd en op haar 25 een dochter kreeg. Dat zij zei, dat veranderde heel mijn leven, dat opende mijn hart. Ik kon mijn verleden achter me laten. Dus, een nieuw hoofdstuk begonnen als ik 25 was. En we praten en ze stelt mij dezelfde vraag. En ik vertel haar wat ik ongeveer al door had toen wij aan het praten waren. Dat ik denk dat we op dezelfde plaatsen zijn geweest. En, dus Ellen en ik hebben elkaar 10 jaar niet gezien. En we praten over de voorbije 10 jaar. En ik vertel dat ik een jaar in Costa Rica heb gestudeerd. 2014, 2015. En ik vraag haar, wanneer waart je daar? Januari, februari 2015. In Uvita, waar ik heb gesurfd. Ja, dat is toch wel wat maf. En dan zeg ik, ja, nadat ik afgestudeerd ben in Costa Rica, heb ik stage gedaan in Palestina en Israël. En ik heb 5 weken in Tel Aviv gewoond. Wanneer waart jij in Israël? En Ellen zegt, ja, september, 3 weken, september 2015. Ja, ik was daar van eind september tot eind oktober. En dan zegt ze, nadat we allebei zo, what the fuck, hebben gezegd, zegt ze, ja, maar er is nog iets. Want ik had haar verteld aan het einde van mijn tienjarige relaas, had ik haar verteld dat ik op mijn 25e verjaardag eigenlijk een nieuw hoofdstuk ben begonnen, dat ik mijn oogoperatie, de laatste oogoperatie heb gehad, waarmee ik mijn laatste stuk zicht verloor, dat heftig was, maar ook heel mooi. En ik zeg dat ook altijd, want dat heeft mij de wereld op een andere manier laten zien, eindelijk. En ze zegt, ja, Melody, mijn dochter is geboren in juli 2016. Wanneer is het je 25 geworden? Mijn verjaardag is 24 juli. En die operatie was in 2016. Dus dat wordt ineens een heel bizar gesprek. We hebben elkaar 10 jaar niet gezien. Ik heb haar gehaat. 10 jaar aan een stuk. En ineens blijkt dat wij een gelijkaardig pad hebben gelopen. Of zo. Dat is toch op een manier verbonden die we niet beseften. En om dan hier uit te komen. En ik grijp mijn kans, want daar diende het gesprek voor. En ik zeg, ga nu weer samen zijn. Wil ik toch echt niet om je een schuldgevoel te geven. En niet omdat je de duivel in hoogste eigen persoon bent. Maar omdat het belangrijk is voor mij om die tegen u te zeggen. Ik zeg, Ellen, je hebt me pijn gedaan. Je hebt mijn leven moeilijk gemaakt. 4 jaar aan een stuk. In de jaren dat ik geprobeerd heb mijn handicap te aanvaarden, en als tiener werd jij er elke dag om te zeggen dat het niet oké was. En ik voel me goed en ik ben gelukkig, maar ik heb tijd nodig gehad, zeg ik tegen Ellen, om mezelf terug te vinden. De jaren dat ik op kot zat na de middelbare school. En dat is omdat jij het mij moeilijk hebt gemaakt. En ze luistert en ik voel door Skype of door Messenger heen, voel ik van dat ze het hoort en dat het belangrijk is voor haar om dat te horen. En ze heeft maar 1 ding gezegd daarop en ze zei, sorry, het spijt mij. En ik kon zeggen, ik heb u vergeven, het is echt oké. En dan moest ze weg, want dat hadden we afgesproken. En ze stuurt mij daarna s'avonds nog een berichtje op Messenger en ze zegt, Melan, dank je wel, ik ben zo dankbaar voor het gesprek. Dit is zo helend voor mij. En ze schrijft, ik geef zoveel om u en ik ben blij dat het goed met u gaat. En ik was zo blij, nog altijd heel blij, dat ik kon terugsturen. Ellen, ik geef ook echt superveel om u.

0: Dat was het relaas van Meiland. Het was in Antwerpen, in een hopzak. En ik weet nog, wij vonden dat verhaal toen zo krachtig dat Meiland het ondertussen al een paar keer opnieuw kan vertellen. Je weet wel, soms organiseren wij van die tussen-eventjes met partners en Meilands verhaal, dat is er zo eentje dat blijft terugkomen. En ze vond het zelf ook fenomenaal om het nog eens te vertellen.
1: Het live vertellen van mijn relaas was enerzijds echt een kers op de taart van de ervaring. Dat heeft het echt neergelegd als een supermooie afronding. Dat heeft de band tussen Ellen en mij ook ergens geneutraliseerd, de lading eraf gehaald. En dat voelt nu heel oké. En anderzijds was het een absoluut bewijs voor mij, ook op basis van de reacties die ik kreeg, van de kracht van vergeving en het belang daarvan om dingen niet onuitgesproken te laten. En om zo ruimte vrij te maken in je leven voor de dingen die je wel belangrijk vindt en niet te blijven hangen in het verleden.
0: Wij zijn en wij blijven ervan overtuigd dat iedereen een verhaal te vertellen heeft. Ook jij. Ja, jij ook. Je kan je niet wegsteken. Ook jij mag altijd een tipje van de sluier oplichten via onze website. En als wij denken dat daar iets in zit, wel dan contacteren we jou. En dan gaan we met jouw verhaal aan de slag. Bedankt om te luisteren en tot de volgende relaas.

0: Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van de Novelettes. De Novelettes is een podcast over boeken en over lezen. En wij zijn de Novelettes, dat zijn ik, Romina.
1: En ik ben Lindsay.
0: Samen gaan wij lezen weer socialer maken, want dat is belangrijk. Er zijn zoveel zogenaamde social media platforms die ervoor zorgen dat we met elkaar verbinden. Maar we hebben toch gemerkt dat dat niet altijd doet wat het moet doen. Dus we dachten, we gaan gewoon lekker ouderwets samen in een ruimte zitten en praten over boeken. Want dat is eigenlijk het meest sociale dat je kunt doen.
1: Ja, klopt. Dus pak er uw buur, uw collega, uw barista, de mens op de kruk naast u aan de toog er even bij en vraag hen, welke roman hebt jij onlangs gelezen dat je nu een keer echt heel goed vond? Dat doen wij namelijk ook bij iedere aflevering van de Novelettes. Bij deze podcast nodigen we dus telkens een gast uit en gaan we dieper in op die vraag. Dus die brengt telkens een boek mee. En eigenlijk houden we dan een soort van mini-boekenclubje, waarbij dat we jou graag ook verwelkomen. We geven iedere aflevering ook graag een thema. Dus dat thema wordt bepaald aan de hand van het boek dat de gast met zich meebrengt. En dat geeft ons de ruimte om lekker nog meer te praten over het boek.
0: Deze eerste aflevering is al meteen een uitzondering, want we hebben eigenlijk helemaal geen gast. We zijn onze eigen gasten vandaag. Hallo, Lindsay, welkom.
1: Dank u. Welkom, Romina.
0: Dank u. We hebben toevallig een boek gelezen en redelijk recent. Dus we dachten, we gaan dat gewoon meteen aangrijpen als een kans om onszelf voor te stellen als hosts en als lezers. Wie zijn wij? Wat doen wij? Waar gaan we naartoe? En hebben wij altijd een boek mee? Het antwoord is ja. Dus we gaan er vandaag gewoon induiken met een eerste boek. En aan de hand daarvan gaan jullie ons een beetje leren kennen.
1: Ja, en dat boek is Edith Holler van Edward Carey. Dat hebben we dus inderdaad gewoon toevallig alle twee gelezen.
0: Al even geleden.
1: Oké, okay. Ja, en dat heb je dan via het niet-sociale boekenplatform ontdekt dat ik dat ook had gelezen.
0: Ja, ik zag ineens, damn, die cover ken ik, want het is een heel goede cover. Daar zullen we het misschien nog over hebben.
1: Ja.
0: Dus perfect, hè?
1: Ja, inderdaad. En het thema van deze aflevering is meteen ook vreemde boekenmeisjes.
0: Ja, dat zijn wij ook een beetje, denk ik.
1: Misschien wel. Laten we dat straks samen ontdekken. Ik ga even voor jullie het boek kort samenvatten. Edith Holler is een soort van gotisch sprookje. Het speelt zich af in 1901 in het Engelse stadje Norwich.
0: Uitstekend uitgesproken.
1: Dank u. En het hoofdpersonage is Edith, die is 12 jaar en die woont eigenlijk in een theater, het theater van de stad. Maar er is iets speciaals aan de hand met Edith, want ze is eigenlijk vervloekt bij haar geboorte, waardoor dat ze het theater niet mag verlaten. Anders valt heel het theater in elkaar. En ik veronderstel dat met Edith dan ook niet zo goed zal aflopen. Dus ze woont eigenlijk in dat theater en ze kijkt van daaruit op de stad en op wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal in dat theater zelf gebeurt. En dan ontdekt ze eigenlijk door al kijkend en al observerend en al heel veel lezend, ontdekt ze een geheim dat zich afspeelt in Norwich.
0: Yes. Klinkt mysterieus.
1: Het is ook mysterieus.
0: Ja, mega. Ja. Ik denk dat dit boek bij mij eigenlijk zo alle boxes tikt van dingen die ik cool vind aan boeken. Of toch zeker toen ik klein was of zo.
1: Ja. Yeah.
0: Dus het was een easy choice voor mij.
1: Oké, dus dit is wel een typerend boek voor jou als lezer dan?
0: Heel erg, ja. Ook zo, vooral voor mij als jonge lezer, denk ik. Het deed me heel erg denken aan de boeken die ik las als ik 12, 13, 14 was of zo. Iets dat een beetje eng was.
1: Oké.
0: Ik weet niet of jij enge dingen leest of las toen dat jij jonger werd.
1: Ik denk dat ik dat sowieso wel altijd wel wat intrigerend en spannend gevonden heb. En dat ik zo van, misschien niet zo echt een horror.
0: Ja.
1: Maar ja, Edith Holler is wel een heel goed voorbeeld van zo, er is een gotisch sfeertje, er is iets mysterieus, er is echt heel veel atmosfeer, daar wordt er wel echt heel hard op ingezet. Zeker ook door de illustraties.
0: Ja.
1: Misschien ook belangrijk om te vermelden dat de schrijver Edward Carey is ook illustrator en eigenlijk ook beeldend kunstenaar. Dus die heeft ook zelf de cover en zelf de illustraties gemaakt. En ik heb het af en toe ook een keer, ik aan het lezen was, aan mijn lief getoond van, kijk, wat voor coole tekeningen dat er hierin staan.
0: Ja, zeker. Zat er ook niet een soort van cut-out achteraan, dat je zo een klein mini-theatertje kon bouwen? Er is zo wel een soort van, allee, dat is dan een biepboek dat ik heb gelezen, dus ik ga daar niet in knippen, maar als je het kocht, denk ik dat je zelf ook wel zoiets kon maken of zo.
1: Ik heb de paperback versie en die zat er niet in, maar ik vind hem wel heel cool, omdat dan net ook dat cut-out theatertje ook een rol speelt in het verhaal zelf. En dat was blijkbaar vroeger wel nog een ding dat kinderen dat konden maken uit verpakkingen of zo.
0: Ja. Ja, het gotische aspect is zo super duidelijk in de cover al. Dat is ook de enige reden waarom ik dat boek heb meegenomen, want ik kende de schrijver helemaal niet. we hebben het daar net ook al even off mic daarover gehad, yeah, dat hij eigenlijk niet zo mega bekend is. Of toch niet bij ons. En dat, ja, het is gewoon zo'n cover die er zo keihard uitspringt als je hem ziet staan. Het is echt zo een hoofd van een dame met een open mond. Heel creepy, heel dreigend of zo. En ook zo in zwart en rood. Of, dat is toch de cover die ik voor ogen heb. Ja. En ja, dat deed me heel erg denken aan zo alles dat zo, ja, met kippenvel en met van die mythische boeken voor kinderen die over vreemde wezens en heksen en zo gaat. En daarom dacht ik, ja, oké, het is misschien wel echt iets voor mij.
1: Oké, dus dat las ik graag als vreemd boekenmeisje.
0: Mega graag. Ik was echt een vreemd boekenmeisje, denk ik.
1: Oké.
0: Nog altijd een beetje.
1: Oké. En wat lees je nu graag? Wat zijn de boeken waar je naar grijpt? Is dat al een beetje veranderd of blijft dat nog heel hard hetzelfde?
0: Ik denk wel dat ik echt zo'n alleslezer ben geworden. Als in, ik wil alles een kans geven. Ik ga niet alles even interessant vinden. En het zijn vooral dit soort boeken die zo iets donker en een beetje creepy hebben, die mij er zo echt kunnen inzuigen of zo.
1: Ja.
0: Dus ik heb dat wel nodig om... niet dat het zo fantasy moet zijn of zo, maar dat er zo wel een soort van verbeeldingskracht nodig is om de wereld in je hoofd vorm te geven. Ik weet niet of dat bij jou ook het geval is, of heb jij liever iets dat wat duidelijker is en wat minder verbeeldingskracht vraagt?
1: Niet per se. Ik ben sowieso wel geen genre-lezer, dus ik lees niet meteen echte horror of echte fantasy of thrillers, maar dingen die wel spelen met die elementen vind ik meestal wel boeiend. En ik lees eigenlijk, dat is echt heel saai, maar het beste dat je kunt benoemen wat ik lees is echt gewoon romans.
0: Ja.
1: Die echt over zo wat interpersoonlijke relaties gaan.
0: Ja.
1: Dus ik kan dat niet zo goed benoemen, ik kan dat niet zo goed woord geven. Maar misschien gaan we dat doorheen deze podcast wel nog ontdekken.
0: Vond je dan, als je dit boek las, niet dat het zoiets te kinds aanvoelde of zo? Want ik had soms wel iets, dit is echt een sprookjesboek, ja, maar dan wel in volwassen mensen taal tussen aanhalingstekens geschreven.
1: Ja.
0: Stoorde u dat dan niet, dat dit wel best genre was?
1: Nee, eigenlijk niet. Het enige dat ik misschien een beetje aangestoord heb, is zo het einde.
0: Mm-hmm.
1: Want ik verwachtte zowel een twist of iets dat... maar eindes zijn sowieso moeilijk. Blijkbaar vind ik heel weinig eindes goed. ik vind een goed einde iets waardoor er gebeurt iets of er staat een zin, waardoor dat je anders reflecteert op hetgene wat er vooral is gebeurd. En dat vond ik hier niet. Het einde is echt een actiescène.
0: Ja.
1: Het leidt toe naar een klim... Alles bouwt op naar een spannende climax. Ik weet eigenlijk niet hoeveel dat we gaan weggeven over...
0: Je mocht van mij vertellen wat je wilt.
1: Maar er is een hele duidelijke villain aanwezig in het, ja, boek, waar dat Edith eigenlijk tegen gaat strijden. Ze vindt haar companen om er tegen te gaan strijden. En het culmineert echt in een groot gevecht tegen de villain.
0: Ja.
1: En dat is echt wel gewoon een klassieke...
0: Ja, ik vind dat een heel kinderlijke manier om iets op te lossen. En dat vond ik ook wel leuker aan of zo.
1: Okay,
0: dat zo is van, dit is de slechterik, we vechten tegen de baddie. Het is opgelost of zo. Ik weet niet, ja, in boeken mag dat wel voor mij.
1: Oké, dus voor jou was dat gewoon satisfying.
0: Het was logisch. Je ziet het aankomen, maar dat mag wel. Ja. Natuurlijk, de beste eindes zijn vaak die waarvan je denkt, oei, nu moet ik het boek opnieuw lezen, want alles is veranderd, ja, door hoe dat het geëindigd is.
1: Ja.
0: Dat is misschien in dit geval niet zo. Maar ja, ik weet niet, ik heb er wel echt van genoten.
1: Ja.
0: Zoals ik daarnet zei, dat is echt een boek waar ik ingezogen werd. En dat mis ik heel soms bij volwassenere romans of zo, die vaak over relaties en mensen gaan, maar daardoor ook heel, ja, er is meestal geen sluitend verhaal of zo. Er is meestal geen, ja, dat zijn zo van die films met een open einde of zo. En
1: ja,
0: voor mij mag literatuur wel een beetje fantasievol en makkelijk af te sluiten zijn of zo.
1: Okay,
0: dat is misschien wat idealistisch.
1: Nee.
0: Is er een boek, want jij als vreemd boekenmeisje, is er een boek waarvan je denkt, dat heeft er echt voor gezorgd dat ik mega into lezen ben geraakt toen je jonger werd?
1: Ik ga gewoon even rond het cliché antwoord van Harry Potter zwemmen.
0: Ja.
1: En ik denk dat het eerste punt wel Roald Dahl was voor, ja, mij. Waar ik nog altijd een supergrote fan van ben en heel graag lees.
0: Ja.
1: Ik weet dat ook Charlie and the Chocolate Factory was het eerste boek dat ik in het Engels had gelezen. En ik was daar zo trots op.
0: Amai, zalig. Hoe, ja, oud was je toen?
1: Ik denk dat ik nog in de lagere school zat.
0: Wauw.
1: Ik had eigenlijk nog geen Engels, dus...
0: Dat is zot.
1: Ja, en ik weet ook dat er zo één stond één woordmopje in, mm-hmm, dat ik maar jaren later heb begrepen wat dat eigenlijk was.
0: Ja, ja.
1: Ja, het ging iets over, hij heeft dat gestolen als een... het was iets met poached egg en gestolen zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, dat verstond ik dus op dat moment gewoon echt nog niet, dat dus een pun was.
0: Nee, hoe dan ook wel een redelijk grote tour de force, denk ik, om een Engelstalig boek te lezen als je nog zo jong bent. Maar
1: ja,
0: ja, Roald Dahl is ook echt... Een goed vergelijkingspunt, denk ik, voor Carrie. Want Het is op dezelfde manier zo de tegenstelling tussen kinderen en volwassenen. Ja. En zo de engheid van die volwassenen kunnen hebben als je een kind bent. Dat is wel heel goed.
1: Ja, en ook allemaal een beetje uitvergrote karaktertrekken.
0: Ja.
1: We zien dat ook heel hard in de personages die in het theater leven.
0: Ja.
1: Daar heb ik ook wel echt heel hard van genoten. Omdat het is een soort van mini-wereldje, dat theater. Dat wordt heel goed omschreven. Dus je gaat echt van ruimte tot ruimte. En iedere ruimte heeft bijna een ander personage. Dan is het de propmaster of de understudy. Of... Het zijn ook allemaal tantes en onkels van haar. Zelf al zijn het geen tantes en onkels van haar. En... Die zijn ook allemaal helemaal overdreven in hun karaktertrekken. Er is één personage dat de keusvrouw is. En die is gewoon hyperfocust op keuzen.
0: Ja.
1: En die draait daar helemaal in door of zo.
0: Ja,
1: maar dat is ook weer haar sterkte.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, het zijn zo allemaal een beetje superhelden of zo. Allee, die hebben zo allemaal inderdaad één trait die hun hele persoonlijkheid bepaalt.
1: Ja.
0: Maar dat is ook een beetje hoe dat kinderen soms naar mensen kijken, denk ik, of zo. Ik vind dat wel, ja. Ik snap wel dat het beter is om met zo'n archetypes te werken. Ik denk dat dat ook komt omdat hij vanuit het toneel schrijft. Want Carrie is zelf ook toneelschrijver en het boek gaat ook over een theater. Dus dat komt heel goed naar voren of zo, die wereld daardoor.
1: Ja.
0: Ja, super interessant. Dus ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we vreemde boekenmeisjes zijn. Even daarover. Alice in Wonderland was voor mij, denk ik, het boek waarvan ik zo dacht. Oké. Lezen en boeken zijn amazing, want wat gebeurt er hier allemaal?
1: Dat is een hele goeie. Ik heb een hele conflicted relatie met Alice in Wonderland, want ik was daar ook heel fan van.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik meer fan ben van het idee van Alice in Wonderland dan het echte boek.
0: Snap het.
1: Ja. Dat was ook mijn eerste tattoo. Ik heb daar nu een beetje spijt van. Nee. Dat is wel cliché.
0: Ja. Het is super cliché, maar natuurlijk bestaan clichés er voor een reden of zo. Ja, Lewis Carroll is misschien zelf ook wel een beetje... een zeer omstreden persoon, omdat hij toch wel... met heel jonge kinderen omging, toen hij het boek heeft verzonnen.
1: Dat weet ik eigenlijk weinig.
0: Ja, we hoeven daar ook niet per se dieper op in te gaan, denk ik.
1: Roald Dahl was ook geen chille dude.
0: Nee. Zijn er chille dudes? Dat is de vraag. Nee, maar Alice in Wonderland is inderdaad misschien meer het idee dan de effectieve uitwerking. Maar dat is een boek dat ik heb staan en waar ik wel echt zo heel vaak in blader.
1: Okay.
0: En dan besef ik van, dit is wel zo het prototype. Een meisje dat... ineens speciaal wordt, ook al was ze niet speciaal.
1: Ja.
0: En dat is wel zo'n trope die voor heel veel young adult literatuur, denk ik, nog altijd een ding is. En dat is bij Edith Holler ook een beetje zo. Iemand die eigenlijk in een benadeelde positie zit, maar blijkbaar is zij dan toch de enige die het hele, heel de wereld kan redden of zo.
1: Ja.
0: Ik denk dat je dat ook echt wilt lezen als je zo jong bent en een jong meisje bent.
1: Maar ik vond dat de auteur daar nu zo die kindertrope van inderdaad het meestal een weeskind die het moet redden, wel wat overschrijdt. Omdat Edith Holler zit ook zodanig in die fantasiewereld en haar wereld is zo beperkt dat ze ook niet... Het is ook een cliché-term, maar unreliable narrator.
0: Zeker.
1: Je weet eigenlijk niet altijd helemaal of dat ze wel fictie van werkelijkheid kan onderscheiden. Mm-hmm. Dat maakt het voor mij wel wat interessanter. Ik vond haar nu ook niet altijd super likable of zo.
0: Nee, en dat hoeft ook zeker niet, vind ik. Personages mogen... problematisch zijn, tussen aanhalingstekens.
1: Of, ja, want anders heb je geen spanning.
0: Voilà, of moreel dubieus of zo. Ja, ik vond het sowieso een heel cool boek. Na wat research van u te lezen, heb ik gezien dat hij ook een boek heeft geschreven over Madame Tussaud.
1: Ja.
0: Little heet dat, wil ik ook heel graag lezen.
1: Ja, en heeft blijkbaar zelf nog gewerkt bij Madame Tussaud.
0: Ah ja, nice.
1: En het verhaal is daarop geïnspireerd. Dus het gaat over opnieuw een weesmeisje.
0: Uiteraard.
1: In Parijs. En ik denk dat zo bij 18e eeuw is, of rond de revolutie. Die dan, maar het is helemaal gefictionaliseerd. Het is niet hoe dat Madame Tussaud is ontstaan. Ik heb geen idee hoe dat Madame Tussaud is ontstaan.
0: Ik ook niet.
1: Ik heb ook weinig interesse in Madame Tussaud. Maar dit boek klinkt wel geweldig en denk dat ik misschien ook wel ga lezen, omdat ik toch wel echt van deze genoten heb. Wat denk jij?
0: Ja, akkoord. We gaan dat gewoon doen en dan gaan we daarover praten en daar sociaal over zijn. Wat denk je?
1: Ja, dat is keigoed.
0: Sowieso weet ik van u dat jij heel graag Britse boeken leest. Of ja, uit het Verenigd Koninkrijk, laten we het zo zeggen. Ja. Waar komt die fascinatie vandaan?
1: Ik weet het niet. Ik heb wel Engels literatuur gestudeerd. Dus ik heb daar wel een achtergrond in of zo.
0: Ja.
1: Ik kan moeilijk pinpointen waarom dat ik dat interessant vind. Ik vind Nederlands heb ik ook gestudeerd, maar dat vind ik een beetje saaie literatuur. Geschiedenis, niet dat er geen goede dingen uitkomen in het Nederlands, want dat lees ik ook wel.
0: Nee.
1: Maar als je kijkt doorheen de Nederlandse literatuurgeschiedenis, blijkt dat wel dezelfde oude witte kerel opnieuw te zijn, maar in een andere era.
2: Ja.
1: En Engels literatuurgeschiedenis is, denk, omdat dat ook een interessante politieke geschiedenis heeft, een gelinkt aan die literatuur.
2: Ja.
1: Plus het is ook wel een beetje waar dat de roman is uitgevonden geweest. Alhoewel dat ze in Frankrijk wel zullen zeggen dat daar de roman is uitgevonden
0: maar
1: geweest.
0: Maar ons Frans is misschien niet goed genoeg om boeken in het Frans te beginnen lezen.
1: Inderdaad, Franse literatuur is geweldig, Spaanse literatuur is ook geweldig, maar daar ben ik mee moeten stoppen, want mijn Spaans was niet goed.
0: Hey, ik vind het al zot dat je het geprobeerd hebt. Misschien moeten we wel onszelf als doel stellen om toch te proberen om ook wat Vlaamse of Belgische of Nederlandse boeken te lezen. Want ik merk van mezelf dat ik ook wel heel snel naar Engelstalig grijp. En dat ik daardoor misschien iets minder thuis blijf of minder mijn taal, mijn Nederlandse taal ontwikkel ook of zo. Ik weet het niet goed.
1: Ja,
0: ik gebruik wel extreem veel zo Engelse tussenwerpsels. Dan gaan mensen sowieso hier ook wel nog luisteren.
1: It's the sign of the times.
0: Ja, I know. Dat was dus niet opzettelijk. Dus misschien moeten we dat sowieso als doel voor de novelette stellen, dat we dat af en toe toch zeker proberen. Want ik ken onszelf en ik weet hoe graag dat wij Britse en Amerikaanse dingen lezen. Dus.
1: Zeker. Maar Nederlandstalige boeken lees ik op zich ook wel veel. Ja. Probeer ik zo wat meer in de gaten te houden wat er nu uitkomt. En ik weet niet, lees jij veel boeken in vertaling?
0: Mijn regel is een beetje, als het in het Engels geschreven is, lees ik het in het Engels.
1: Ja.
0: En als het in een andere taal geschreven is, lees ik het in het Nederlands.
1: Oké. En hoe vind je nieuwe boeken?
0: Meestal op de boef, zoals bij deze, loop ik gewoon de krook binnen. En dan kijk ik. En dan denk ik, maai, dat is een goede cover. En dan neem ik dat vast. En dan denk ik, ja, kan wel. En ik probeer dat dan ook niet op te zoeken op Goodreads of Storygraph of zo. Want dan ga ik zien hoeveel sterren dat krijgt. Dat is een beetje bij films ook zo. Ik probeer dat echt niet meer te doen, want daardoor heb ik echt al films niet gekeken, om dan daarna te beseffen dat dat misschien wel echt iets voor mij was. Yeah. Bij boeken ook. Ik wil eigenlijk wel echt zelf kunnen kiezen of ik iets goed vind of niet. Dus ik probeer daar eigenlijk op voorhand niet te veel mee bezig te zijn.
1: En lees je echt meer professionele recensies, wat er in de krant uitkomt? Of?
0: Ik doe dat nadat ik een boek heb gelezen, meestal. Dan zoek ik zo via The Guardian of The Telegraph of zo uitgebreidere recensies. Gewoon ook om te zien van, oké, zijn er dingen die ik niet heb gezien in het boek? Of die nog duidelijk moeten worden gemaakt. Maar gewoon met een open geest erin springen, dat werkt het meeste. Waardoor dat ik ook de laatste tijd wel echt veel boeken begin te lezen die ik eigenlijk niet super goed vind.
1: Ja.
0: Maar ja, dan is dat ook zo. Allee, dat is ook niet zo erg.
1: Wat is je beleid over boeken uitlezen of niet uitlezen?
0: Ik kan dat heel moeilijk stoppen met lezen.
1: Ja?
0: Ja, ik vind dat heel lastig. Het is zo, sinds dat ik zelf een beetje probeer te schrijven, heb ik beseft hoe moeilijk het is om een boek te maken. Dus sowieso, bij ieder boek dat ik lees, denk ik, amai, ik heb het tenminste afgemaakt. Dus dan vind ik het zo wat boertig om het zo niet uit te lezen.
1: Want het is echt uit respect.
0: Zit jij daar strenger in?
1: Ja, want ik vind wel echt dat het leven te kort is voor boeken te lezen die niet goed zijn.
0: Ook
1: maar
0: waar.
1: Maar geef ze wel een fijne kans.
0: Is dat dan pagina gewijs of zo?
1: Ja, afhankelijk van hoe dik dat een boek is, meestal wel zo tussen de 60 en de 100 pagina's.
0: Ja. Dat is een fighting chance.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Want anders merk ik ook, dan pik ik dat boek minder snel op, omdat ik er eigenlijk geen zin meer heb om te lezen, waardoor dat de andere, dat ik ook nog moet lezen, ook nog blijft. Dus nee.
0: Het is een fulltime job.
1: Ja. Het is echt oké om het aan de kant te leggen.
0: Ja, oké. Okay. We zijn daar misschien anders in, maar dat is misschien ook niet slecht.
1: Oké, okay, maar je gaat meestal aan de bieb. Koop jij veel boeken?
0: Ik probeer dat niet meer te doen. Want ik heb wel echt al een redelijk uitgebreide boekenkast, vind ik, van mezelf. Het zal waarschijnlijk wel meevallen, maar het is gewoon te veel. En ook, ik doe daar niet veel mee daarna.
1: Hmm.
0: Eigenlijk zou ik dat kunnen, je moet dat dan uitlenen aan andere mensen. Hè? Als je echt sociaal wilt zijn.
1: Wel, dat is wel een heel mooi ding.
0: Ja, inderdaad. Dus misschien als ik daar meer plek voor heb, dan ga ik meer boeken kopen terug. Maar voorlopig, ik weet niet, de bieb is aan zich zo'n coole plek. Ik kom hier echt graag. En het is ook super punk om gratis boeken te kunnen lezen.
1: Yeah.
0: Dat is gewoon zo. Yeah. Dus gelukkig wonen wij in een stad waar je ook gewoon gratis naar de bibliotheek kunt gaan. Dat is echt een luxe. Dus ik maak daar gewoon 100% gebruik van.
1: Ja,
0: hoe zit dat bij u?
1: Ik lees ook wel heel veel uit de bieb, omdat ik anders gewoon ook echt heel veel boeken moet kopen. Ik koop wel graag boeken, maar dat is dan eerder op vakantie.
0: Mm.
1: Of wanneer dat er echt zo... Ik geloof wel echt dat een boek je op het juiste moment op je pad moet komen.
0: Ja.
1: Vroeger kocht ik meer uit een soort van verzameldrang. Van, maar ik ben zo'n soort lezer, dus ik moet nu al dit soort boeken...
0: Ja, maar dat is onbegonnen weg.
1: ...hebben. Ik heb bijvoorbeeld echt superveel zo alles wat over feminisme en punk en muziek ging. Maar als dat op dat moment niet het boek is dat ik dan moet lezen, dan moet ik dat eigenlijk niet meer kopen, want anders blijft dat forever in mijn boekenkast liggen. Dus ik ga sowieso wel veel naar de bieb, omdat ik dan ook... gulziger kan lezen en meer zoiets heb van dit heb ik nog... Iemand heeft mij dit aangeraden, ik heb het ergens gehoord. Ik weet niet of dat 100% mijn ding gaat zijn, maar ik moet de commitment niet te niet te doen om daar zelf €25 voor te betalen.
0: Ja, voilà. Want zet je dan iemand die, omdat je een boek hebt gekocht, dat dan wel uitleest, ook al is het niet goed? Of zet je daar even hard in?
1: Nee, op zich.
0: €25 uitgegeven en denken, amai, dit is niet goed, ik laat het zo.
1: Ik ben onlangs een paar maanden geleden naar Berlijn geweest en ik had een boek gekocht en begonnen. Ik was echt teleurgesteld. Ik heb het gewoon in de hostel achtergelaten in zo'n weggeefboekkast.
0: Oké. Okay. Ja, kijk. Ja. Dan maak je er iemand anders misschien blij mee.
1: Ja.
0: Of triest. Afhankelijk van hoe slecht dat het precies was. Ja. Ik ga nog een vraag stellen aan jou. Heb jij altijd een boek mee?
1: Ja,
0: normaal. Heb je er nu een mee?
1: Ja, want ik moest jou een boek geven.
0: Ah, ja.
1: Maar normaal zien, ik moet straks de trein nemen. Ik heb nu geen boeken mee, omdat ik niet alleen de trein ga nemen. Maar normaal zien heb ik altijd wel eentje mee.
0: Ja, ja. Akkoord.
1: Ja,
0: ik voel me echt super naakt als ik geen boek in mijn tas heb zitten.
1: Gisteren was ik
0: naar een festival en ik had een boek mee.
1: Ja.
0: You never know of zo.
1: Nee, ik heb ook echt al op festivals tijdens de optredens, of misschien zelf tijdens, ertussen, maar ook tijdens, gewoon al mij op de grond te zetten en een boek gelezen.
0: Ja.
1: Dat is ook een beetje een vreemd boekenmeisje.
0: 100%. Dat is Emily Lestrange ten voeten uit.
1: Ja.
0: Nee, zeker. Ja, om het nog even over het boek van vandaag te hebben, want we zijn wel afgeweken, maar dat is de bedoeling. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Het overkoepelend thema dat we eraan kunnen hangen is inderdaad de vreemde boekenmeisjes, de creepy girls.
1: Ja, en die hebben altijd donker haar en een vroe.
0: Wij ook.
1: Ja, luisteraars, je kunt ons niet zien. Ja.
0: Kijk naar ons logo.
1: Maar wij ook.
0: Voilà. Ik moet ook direct aan Wednesday Addams denken dan.
1: Ja, maar ik weet echt niet wat zij veel leest. Het is een beetje lang geleden dat ik nog de originele Addams gezien heb.
0: Maar dat is grappig dat dat zo'n trope is, toch?
1: Ja.
0: Zijn er ook zo vreemde boekenjongens?
1: Zijn er vreemde boekenjongens? Dat is een hele goede vraag.
0: Als jij een vreemde boekenjongen bent, stuur dan een mailtje. Nee, ja, dat is wel echt zo. Waarom wordt dat direct aan meisjes gelinkt of zo?
1: Echt super goede vraag. Ja, geen idee.
0: We gaan er een keer over moeten nadenken.
1: Ik denk wel dat dat personages zijn die vaak wel uit liefde geschreven worden.
0: Mm-hmm.
1: Want ja.
0: Maar wel door mannen vaak.
1: Ja, maar schrijvers schrijven heel vaak over andere schrijvers en andere lezers.
0: Ja.
1: Iedereen houdt van de artsy kids. Ja, dat is wel iets dat voorkomt of zo. Want ja, ik vind het wel raar dat het inderdaad altijd meisjes zijn.
0: Ja, misschien trekken mensen ook, meisjes misschien sneller naar boeken als kinderen of zo. Ik weet het niet goed. Ik ben zelf een meisje, dus ik kan me niet inbeelden hoe dat zou geweest zijn als ik een jongen was. Maar...
1: Ik weet het niet. Ik heb daar nu geen cijfers over, maar dat zou wel kunnen.
0: Ja.
1: Ik weet wel dat volwassen vrouwen wel vaker fictie lezen dan mannen. Dat is wel een dingetje.
0: Oké. Ja, iets om over na te denken, alleszins.
1: Ja.
0: Want ja, dit boek, het meisje in het boek leest ook zelf, maar ik denk dat zij enkel boeken ter beschikking heeft over de stad. Het is niet dat zij fictie leest. Hè?
1: Nee, maar ze kent haar Shakespeare en ze kent haar al haar theaterstukken wel. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is ook literatuur.
1: Maar ze gaat inderdaad, ze kan zo via en denk ook via de Bieb, aan alle boeken over de stad terechtkomen. En dan ontdekt ze eigenlijk, maar je komt al redelijk snel te weten, dus ik ga het vertellen.
0: Ja.
1: Dat er is een heel grote legende over een soort van Beatles-spread die gemaakt wordt door een legendarisch figuur.
0: Kevergelei.
1: Klinkt heerlijk.
0: Mm-hmm.
1: En zij ontdekt eigenlijk heel toevallig door allemaal krantenartikels en zo een patroon van verdwenen kinderen. En daardoor besluit ze dat die dus eigenlijk allemaal zijn opgegeten en verwerkt in die kevergelei.
0: Wat echt afschuwelijk is, hè? Dat is echt een afschuwelijk verhaal. Ja, maar dat is supergoed, hè?
1: Zo absurd.
0: Ja, I know, maar zo, ik heb het gevoel dat dat echt iets heel Brits is, ook om echt zo'n donker sprookje neer te schrijven. En ik weet niet waarom dat zo fascinerend is, want ik was echt een schrikscheiter als ik klein was, maar toch, zo'n dingen las ik dan wel heel graag of zo.
1: Ja. Dat is wel grappig dat je daar zo naar greep, naar zo van die enge, spannende dingen, want je hebt eigenlijk een hele bubbelige, vrolijke persoonlijkheid. Je bent helemaal geen...
0: Misschien is dat de balans,
1: je bent geen Wednesday Addams.
0: Nee, ik denk het ook niet, maar misschien is dat net zo de other side of the coin. Die zit met dat Engels, hè, man. De keerzijde van de munt, mijn excuses. Dan kun je dat zo daarin wel zo'n beetje tot uiting brengen.
1: Dat kan goed zijn. Ja. Dit boek deed mij ook heel hard denken aan Shirley Jackson met We Have Always Lived in the Castle. Maar ik weet niet hoe jij dat gelezen hebt.
0: Ik heb dat nog nooit gelezen.
1: Dat is ook wel echt een heel goed boek. Ik ga het u geven, dat heb ik
0: dan
1: toevallig wel liggen. En dat gaat over ook een vreemd boekenmeisje die samen met haar zus in een kasteel woont. En je weet al heel hard van in het begin dat er iets vreemd aan de hand is met dat meisje, met die familie en met dat kasteel. Want het duurt lang tegen dat je weet wat er gebeurt. En het is vanuit haar standpunt en je weet dus ook niet zo goed wat is er nu echt en wat is er niet echt.
0: Ja.
1: Het is wel een klassieker.
0: Ja. Oké, cool. Ja, ik wil hem zeker lenen. Dan moet ik niet naar de Bieb gaan.
1: Goed, dat is lekker sociaal van me.
0: Ja, het is zo. Ja, want het sociale van lezen, ik vind dat heel belangrijk, want ik heb gemerkt, ik heb momenteel nog een café, dat gaat niet meer lang duren. Tegen dat jullie dit horen, is dat niet meer het geval.
1: Oh.
0: Maar ik heb echt wel geleerd om zo, als mensen mij een boek aanraden aan de toog, om dat ook gewoon direct te lezen.
1: Okay.
0: Want dan moet ik zelf niet nadenken over wat ik moet lezen. Dat is altijd al fijn als iemand anders voor u beslist. En dat is echt het allergemakkelijkste om zo een brede waaier aan dingen te lezen, denk ik. Ja. Of zo. Anders blijf je zo aan je eigen... Want zoals je zegt, ik lees heel veel feministische punkverhalen en zo. Dat is super nice. Maar soms moet je ook echt eens iets anders lezen, denk ik.
1: Ja, zeker. Want dat is net het mooie aan lezen. Is, je kruipt in iemand anders hoofd en je leeft een leven dat je zelf niet leeft. En je krijgt een wereld die niet jouw wereld is.
0: Inderdaad.
1: Dus het is, ik denk dat ook wel echt, ik vind dat ook wel echt belangrijk om buiten je eigen bubbel te gaan lezen. Dus ik probeer ook wel af en toe andere nationaliteiten en culturen te lezen.
0: Ja.
1: Of ja, gewoon over levens die ver van mij liggen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is de manier om het te doen. Hè.
1: Ja.
0: Soms valt dat ook tegen. Ik heb pas een boek gelezen, een Japans boek gelezen. En ik probeer dat vaak te doen, want dat is ook hip ergens, denk ik.
1: Ja.
0: Japanse boeken staan
1: is
0: ineens...
1: Is daarom dat je het doet? Omdat het hip is?
0: Nee, omdat gewoon je komt dan in de bieb en er staan ineens superveel covers waarvan ik direct kan zien, ah ja, oké, dit is niet Vlaams, dit is iets anders.
1: Ja.
0: En dat is ook wel moeilijk soms of zo. Want je voelt, dat is dan vertaald, dus sowieso heb je al wel wat verlies qua nuance. Want je weet, Japans is zo'n moeilijkere of een gelaagdere taal dan het Nederlands.
1: Ja.
0: Dan voel ik al van... Ah ja, dit is waarschijnlijk een heel goed boek, maar ik kan er niet helemaal in komen, omdat er gewoon een soort van plexiglas over ligt waar ik niet door raak. En dat is die barrière van een andere taal en een vertaling. Daar heb ik het nog heel moeilijk mee.
1: Dat snap ik.
0: Ja, je kunt ook niet iedere taal leren om boeken te lezen, hè, maar...
1: Allez, nee.
0: We zouden kunnen proberen, maar ik zie dat niet zitten om Japans te leren. Maar dus daar moet ik nog even zo over nadenken hoe ik dat... Hoe dat in mijn proces van dingen goed of slecht vinden... Snapte?
1: Ja.
0: Dus ja, dat vind ik lastig.
1: Ja.
0: Want heb jij al veel Japanse literatuur gelezen laatst?
1: Nee. Ik weet dat Japan heel hip is, maar ik heb het daar zelf eigenlijk heel weinig mee.
0: Ja.
1: En Murakami is niet mijn ding.
0: Ja.
1: Dat kan ik al zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Nee, snap ik. Ook niet per se dat van mij, maar...
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik denk dat het een mooi moment is om een kleine call to action te doen.
1: Wat is de call to action, Romina?
0: We moeten lezen meer sociaal maken, denk ik. De call to action is dat we heel blij zijn dat jullie luisteren naar ons. En dat jullie luisteren als wij praten over boeken, maar dat jullie ook meer moeten praten over boeken.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Please, met iedereen. Mensen gaan dat altijd leuk vinden. Ik heb nog nooit iemand gezien die boos was omdat ik vroeg welk boek ben je aan het lezen.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus gewoon proberen. Wij zijn nu de Novelettes, maar omdat jullie naar ons geluisterd hebben, zijn jullie vanaf nu ook officieel Novelettes. En mogen jullie ons representeren in ieder conversatie die jullie hebben over boeken met andere mensen. Dus praat, overlezen, blijf lezen en ga gewoon socialer lezen. En verspreid dat over Gent en ver daarbuiten.
1: Ja.
0: Voilà, zoiets.
1: Oké, okay, ja? Heel mooi.
0: Heel mooi. We willen ook nog een paar mensen bedanken. Misschien moet jij dat doen.
1: Ja, bedankt Romina.
0: Dank u.
1: En daarnaast ook bedankt aan Urgent dat we hun hele mooie studio mogen gebruiken. Aan Jasper voor onze mooie muziek. En aan Christophe voor de techniek.
0: Dank u. En ook ons logo.
1: Oh, en aan Sarah voor ons mooie logo. Waarin je dus kunt zien dat wij twee meisjes met de vroeg zijn.
0: Dat we vreemde boekenmeisjes zijn.
1: Ja.
0: Als jullie nog vragen of opmerkingen of tips hebben, boeken gerelateerd, liefst, maar anderzijds mag ook wel, dan kunnen jullie altijd een mailtje sturen naar denovelettes@proton.me of .me. Maar ja, we proberen minder Engelstalig te zijn. Dus ja. Doe maar ME.
1: Dan moeten we nog gaan oefenen.
0: Voilà.
1: All right.
0: Thank you.
1: Tot bedankt.
0: Next time.
1: Bye.

dinner on the kitchen floor. Sit on the

0: En daar zijn we weer. Opnieuw is het zaterdag, zaterdagmiddag. Afgerond zaterdag 11 uur. En uiteraard bent u van harte welkom in de tweede aflevering van het vijfde seizoen. Toen nog een paar keer zeggen hoor. Van de Rockala hier op Radio Urgent. Welkom. Nou, ik zei het dit vorige week. We gaan in dit vijfde jaar Rockala proberen. We gaan ons best doen om 42 afleveringen lang, want zo lang duurt een seizoen. Zo kort is het. Zoals je het wilt zien, ja. We gaan proberen om dus elke week een uur lang fijne muziek te draaien. In hoofdzaak uit de jaren 70, een beetje ervoor.
1: Ja, zeker.
0: Jaren 60, jaren 50 kan ook nog wel, ja. En wie weet zit daar soms iets bij uit de oorlogsjaren, de jaren kort nadien, in de jaren 40 nog, waarom niet? En een beetje daarna, jaren 80, 90 is toch limiet, verder gaan we niet door. Hitmuziek, zeker. De betere hitmuziek in alle geval. Toch proberen. Een beetje tracks uit de LP's. Moeten er toch ook wel bij zijn. Zullen er ook bij zijn, zeker. Wat vergeet de namen? Wel... We gaan de naam van het programma alle eer aan doen en af en toe gooien we de beuk in, zoals we dat in de jaren 70 zeiden, als we wat hardere muziek gingen draaien. Maar trouwens, een zachte muziek kan ook wel horen. Je zal het wel merken in de komende afleveringen van de Rockala. Welkom op deze zaterdag 3 oktober hier op Radio Urgent, de universiteitsradio hier ter stede.

Steve Harley en Courtney Rebel, wat is in de naam natuurlijk, kwamen af, we zijn afkomstig uit Londen natuurlijk, en hadden toch wel dat Cockney, dat typische Londense accent, tot het hunne gemaakt. Denken we maar bijvoorbeeld aan de echte doorbraaksingle die ze hebben gehad met Sebastian. I didn't simply, the candle is burning over me. En wat wij dan nazongen in een soort van geïmiteerd Engels zongen, zonder echt te begrijpen wat we zongen. Het is pas wanneer de songteksten echt beschikbaar werden bij het vroege internet, dat we die teksten echt konden gaan consulteren en begrijpen waarover dat feitelijk ging natuurlijk. Ik raad ook iedereen aan om dat eens te doen natuurlijk, want je komt op die manier tot opmerkelijke bevindingen. Ik kan het u garanderen. Nu, Sebastian was een van de eerste grote hit van Steve Harley en Cockney Rebel. Cockney Rebel die dan nog opereerde onder de groepsnaam Cockney Rebel. Later is er dan die naam bijgekomen van Steve Harley en Cockney Rebel, een beetje naar analogie van andere succesvolle acts. Steve Harley en Cockney Rebel of Cockney Rebel zelf hebben een vijftiental hits gehad, wat vaak wordt vergeten natuurlijk. Sebastian is ongetwijfeld de doorbraakhit en misschien een van de meest bekende, maar Judy Teen, the queen of, is toch ook wel een behoorlijke hit. En zeker hier deze Make Me Smile, 1974 opgenomen, uitgebracht in 1975, LP The Best Days of Our Lives. Een goede plaat, zeker die hit hier, Make Me Smile. De verkoop van die plaat wordt vandaag geraamd op 2,5 miljoen exemplaren. Je zou voor minder al een keer Cockney gaan zingen. opmerkelijk ook is dat de plaat Make Me Smile gebruikt is geworden door Jeremy Clarkson in zijn bekend programma Top Gear, waar die Make Me Smile toch een van de uithangborden van was, de auditieve uithangborden dan van was. En Make Me Smile is ook gebruik geweest in een aantal films. Denken we aan The Full Monty, Velvet Goldmine, zeker, Saving Grace en Black Ball. Toch allemaal behoorlijke succesvolle films, waar dus dat nummer in aan bod komt. Marks & Spencer heeft het nummer ook gebruikt in een reclamecampagne. En dan natuurlijk, misschien nog in het meest in het oog springend, is het nummer gebruikt geworden voor een reclame, niet hier bij ons in België, maar wel in het Verenigd Koninkrijk, ook in de Verenigde Staten. Niet op alle zenders, op een aantal zenders, voor Viagra, de fameuze blauwe pil. Make Me Smile, ik zie wel enige context. Goed, Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile, 1975.

Nou, wanneer we praten over Ierse popmuziek, dan wordt vaak natuurlijk gedacht en gesproken over U2 natuurlijk als uithangbord van de popmuziek van dat meest westelijk gelegen eiland van het Europese continent. De Ieren zeggen zelf dat zij de Afrikanen zijn van Europa, omwille van dat ritme dat zij hebben. Al wordt de Ierse populaire muziek zijn er toch vaak geassocieerd met folken. Dan denken we aan Dubliners en gelijkaardige acts natuurlijk. Die popmuziek heeft toch wel een echt bestaan, hoor, in Ierland. Denken we maar aan U2 natuurlijk, reeds vernoemd. Maar ook de band die in hoofdzaak bestond rond Brian Downey en natuurlijk de major figure of Phil Lynott natuurlijk. Phil Lynott, geboren in 1949. Overleden op 4 januari 1986, ja, het was amper nieuwjaar geweest, wel 10 jaar voordat hij overlijdt, heeft Thin Lizzy dat reeds een grote hit had gehad met Whiskey in the Jar. U kent dat nummer ongetwijfeld. Nu, Whiskey in the Jar is een remake, een pop remake van een klassieke Ierse melodie, is feitelijk folkmuziek die door Phil Lynott door een popsaus is overgoten geworden en daardoor dat popidioom kreeg, maar feitelijk is het een Ierse folkballade. Omgekeerd, evenredig staande dus op wat de initiële bedoeling was van de componist van die muziek. Ik ken de componist niet van Whiskey in the Jar, misschien moet ik dat eens nakijken. Misschien is het ook niet gekend, hoor, want dat baat misschien wel ergens in dat grijze verleden van die folkmuziek. Nu, anders is het gesteld met de hit The Boys Are Back in Town. The Boys Are Back in Town is geschreven door Phil Lynott, voor zijn band Thin Lizzy, staat op de derde LP Jailbreak, een plaat die vandaag nog steeds echt beluisterbaar is, 1976, een tijdje geleden, maar toch. The Boys Are Back in Town is het verhaal. Er zijn verschillende versies die rondgaan omtrent de meaning of the lyrics, maar een van de meeste aanvaarde, alhoewel nooit echt bevestigd door Phil Lynott, is dat het gaat over de Quality Street Gang. De Quality Street Gang was een gang, dus een bende in Manchester, die in de jaren 50 en in de jaren 60 toch wel verantwoordelijk is geweest voor een groot aantal misdrijven in de Greater Manchester area. En het naar verluidt zou dus die Boys Are Back in Town gaan over die gang in Manchester. De link tussen Manchester en Thin Lizzy is vrij eenvoudig. Phil Lynott heeft een tijd in Manchester gewoond. En ik heb reeds het verhaal gebracht over zijn neef Jim Lynott, die ik gekend heb in de periode dat ik zelf werkzaam was in Londen. Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

Natuurlijk was de hard rock reeds ingesteld hier bij ons in de Vuiven. En hadden we reeds een aantal platen in dat genre natuurlijk, denken we maar. Ik heb het vorige week reeds gedraaid en gezegd natuurlijk aan Deep Purple, aan Black Sabbath. Maar Led Zeppelin heeft daar toch ook wel aan meegewerkt, aan de doorbraak van de hard rock. En misschien ook wel Ten Years After in His Way en een aantal andere acts natuurlijk. Plots in 1977 krijgen we dan uit Australië, Australië, krijgen we dit geluid te horen, AC/DC. Bon Scott natuurlijk als zanger. Bon Scott die later werd vervangen door Brian Johnson. Bon Scott die zich letterlijk heeft doodgedronken. Hè. Zijn lever heeft opgeblazen door het overmatige alcoholgebruik. Ik blijf natuurlijk die oorspronkelijke stem van Bon Scott bij de muziek van AC/DC, ja, werkelijk de goede match vinden. Al is Brian Johnson natuurlijk ook een zeer goede zanger in het genre van de hard rock, zoals AC/DC die bedrijft. 1977 opgenomen en uitgebracht, maar echt een wereldwijde hit vanaf 1978, Hula Lotta Rosie. En wat erin wordt vermeld is juist, hè? Dus dat is al bij herhaling aan bod gekomen. De Rosie, die wordt beschreven in Hula Lotta Rosie, is nogal omvangrijk. Het was een groepie, u weet wat een groepie is natuurlijk, de meisjes, dames, die zich aan rockbands komen aanbieden voor wat vertier en plezier na het optreden. Bon Scott, dus de zanger van AC/DC, heeft dit nummer geschreven samen met Angus Young, de beroemde gitariste, je weet wel, met zijn schooluniformpje aan. Wat hij als bijna 70-jarige nog altijd doet, zie je hem. Bon Scott vertelt dus in dat verhaal Hula Lotta Rosie zijn wedervaren dat hij dus ervaren heeft met een groupie, Rosie, omvangrijke Rosie, na een optreden in Melbourne. Hula Lotta Rosie is misschien een van de eerste echte grote internationale hits in de hard rock. Alhoewel, ik weeg mijn woorden wat, want natuurlijk Deep Purple zijn wel vooraf gegaan. Black Sabbath ook met Paranoid. Maar als genre uit Australië zijn ze natuurlijk uniek. AC/DC, Hula Lotta Rosie.

Is het overdreven om The Animals een English School of Rock and Roll te noemen? Maar ik weet het niet, maar ik geloof het niet. Eric Burdon, de leadzanger, is natuurlijk een naam als een klok in de Britse muziekscène, internationale muziekscène. Maar moet je weten natuurlijk, Eric Burdon was een beetje het uithangbord van The Animals. Dat is de band die we zo net hoorden, voor de mensen die het nog niet mochten gesnapt hebben. Je weet nooit. Eric Burdon, klein van gestalte, maar een enorme stem natuurlijk. Maar natuurlijk, achter die Eric Burdon zaten een aantal muzikanten in die groep, die Animals, die toch wel bewezen hebben later ook om van wanten te weten in de popmuziek. Zeggen we maar, Alan Price natuurlijk. Chas Chandler die na zijn carrière bij de Animals een producer gaat worden. Later zal ik het over hem nog wel eens hebben. Misschien moeten we dat eens doen, een aantal afleveringen maken over bekende producers. Dan gaat Chas Chandler daar zeker bij zitten. De drummer John Steele en de gitarist Hilton Valentine. Dus dat zijn vijf namen die alle vijf een markante carrière hebben gecreëerd in de Britse, in de internationale popmuziek. Die Animals werkelijk een van de uithangborden van de British Invasion. Beetje kielzog Beatles, ja, toch, maar ze waren er toch ook vroeg bij, hoor. Vanaf 1964 steken zij de Atlantische Oceaan over. En vandaar dat zij met deze Around and Around, die een cover is van een song van Chuck Berry, overigens. Chuck Berry, een van die rock and roll iconen uit de jaren 50. Gaan die Animals een hit scoren? Ja, maar Around and Around is natuurlijk een zo bekend nummer en zo vaak gecoverd. Denken we maar ook aan de cover van de Rolling Stones in 1964. Feitelijk is dat ook een eerbetoon aan die figuur van Chuck Berry, hè, de Rolling Stones. David Bowie heeft daar een cover van gemaakt. The Swinging Blue Jeans. Ja, ook, toch ook, ja. Uiteraard de Animals, zoals we daarnet. Pearl Jam, Grateful Dead. Dus dat nummer Around and Around is feitelijk een thema binnen de geschiedenis van de popmuziek op zich. Chuck Berry, Around and Around, hier in de versie van The Animals.

Willy and the Poor Boys was de derde LP van de Creedence Clearwater Revival. Ik kan het niet genoeg zeggen. Ik zei het vorige week reeds, want we hebben toen ook een nummertje van hen gedraaid. Ja, culpa daarvoor. Maar het is omdat ik zo'n grote fan ben van deze steengoede rockband uit de California. San Diego, California. John Fogerty, Tom Fogerty, Stu Cook, Doug Clifford. Hebben wat het idioom als Creedence Clearwater Revival van ongebreidelde hits te maken. Ze hebben, ik geloof, 2022 top 10 hits gehad in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld, dat is wel wat. Er zijn er niet al te veel die dat hebben voor of nagedaan. Uiteraard, Beatles en Stones en zo wel, maar goed. It Came Out of the Sky stond op de derde LP, Willy and the Poor Boys, een plaat die, net als al die andere LP's, misschien de laatste niet ten aangesproken, Mardi Gras, dat is wat minder, maar die allemaal steengoeie pop- en rockplaten zijn. En de meeste mensen zien Creedence Clearwater Revival als de makers van die luchtige popmuziek, of luchtig klinkende popmuziek, vaak gebed in country-stijlen, de swamp ook, waar ze vaak over zingen, in Louisiana en zo. Al zijn ze niet vandaar, ze zijn van de andere kant van de Verenigde Staten, van Californië, zoals ik zei. Maar toch moet het worden gezegd dat John Fogerty, die toch wel de hoofdleverancier is van de hits van, of van de meeste muziek te koer, van de Creedence Clearwater Revival, toch ook wel een scherpe sociale observatie had. En onder andere hier doet hij dat in die It Came Out of the Sky. Achter de gevel van die leuke deun zit toch wel een maatschappijkritisch verhaal. Er valt iets uit de lucht, It Came Out of the Sky, een meteoriet of zoiets. En iedereen gaat onmiddellijk gaan claimen dat dat van hem of van haar is. De Vatican set en Ronnie de Popular set. En iedereen heeft daar zo zijn mening over. Het was een communist plat. En het Vaticaan zei dat het ergens een boodschap is van hierboven. En Jody die zegt to Koer, ja, maar het is allemaal goed wat je vertelt, maar it's mine, but you can have it for 17 million. Dat ging dan wel over dollars natuurlijk. Dus maatschappijkritiek in het werk van die CCR. En dat is niet uitzonderlijk. Er zijn nog wel andere songs van John Fogerty en de Creedence Clearwater Revival die aanleunen bij die maatschappijkritiek. Al wordt dat niet meteen duidelijk in het beeld dat die muziek algemeen schetste. De vrolijkheid, de goede popmuziek, dansmuziek ook. Creedence Clearwater Revival 1969, It Came Out of the Sky.

Deep Purple heeft er nooit een geheim van gemaakt van niet echt te willen mikken op de hitparade. Dus om geen 45 toeren hitsingles te maken. Je weet wel, de vinylplaatjes 45 toeren. Vandaag bestaat dat amper nog, geloof ik. Nauwelijks nog. Ik heb er nog wel een aantal. De vinyl is wel aan zijn revival toe, maar dan uiteraard alleen maar in de LP-vorm. Ik denk niet dat er nog vaak singles worden aangeboden, tenzij op ruilbeurzen of beurzen van mensen die interesse hebben in vinyl. In elk geval, Deep Purple in zijn macht 2, dus in zijn tweede samenstelling, de meest populaire samenstelling, dus Ritchie Blackmore, John Lord, Ian Gillan, Ian Paice en Roger Glover. In het kielzog van de LP, of als trekker van de LP Deep Purple in Rock, maakte zij dus die hitsingle, Black Knight, een toch wel succes, niettegenstaande het genre. Ik zeg dat, ik ben altijd een grote fan geweest van de hardere rock en van de hard rock. Niet alleen daarvan, ook van symfonisch rock enzovoort, maar goed. Het was niet evident dat een dergelijke plaat scoorde in de hitparade, want je mag niet vergeten, 1970. Op dat moment heeft België zelfs nog geen, of Vlaanderen nog geen officiële hitparade. Dat komt pas in de maand mei, geloof ik, van 70. En deze plaat dateert van daar een aantal maanden daarvoor. Maar goed, ze heeft er wel in gestaan. In alle geval, Black Knight is een hit, heeft geholpen om het genre van de hard rock door te laten stromen, een beetje in de mainstream. Maar ik herinner mij toch cafés waar je eventueel een pint kon gaan drinken en waar je dan die plaat op de jukebox aantikte en dat die werd afgezet door de caféuitbater. Men wilde dat niet, dat was veel te veel lawaai, dat was veel te luid. Black Knight van Deep Purple. Het staat niet op de LP Deep Purple in Rock. Dat was toen ook wel vrij gebruikelijk om een plaat te laten voorafgaan door een single. Die single werd daar een succes. Maar men zette die single niet op die LP, waardoor de hit van die single dan maakte dat de mensen die geïnteresseerd waren bijna verplicht werden om ook die LP te kopen. En meestal viel dat dan mee. In het geval van Deep Purple in Rock was dat natuurlijk geen enkele straf, want Deep Purple in Rock is een meesterwerk.

Wij hadden kennis gemaakt met de Doobie Brothers, afkomstig uit Californië, ik geloof San Jose, of misschien San Diego, ik geloof San Jose, Californië met de Doobie Brothers. Dus nou, in die eerste samenstelling natuurlijk met Pat Simmons, met Alan Johnson en zo verder, door de hit Listen to the Music. Whoa, whoa, whoa, listen to the music. Knappe hit, leuke plaat, en zeker ook meteen die LP gekocht. In 1975 maken ze dan voor mij, wat volgens mijn mening, maar goed, wie ben ik, hun beste LP's, met name Stampede. Een plaat die ik toch zal, ja, een plaat die ik zou willen meenemen naar het hiernamaals natuurlijk, want misschien heeft het te maken met de tijdsgeest. Ik was 19 jaar als die plaat is uitgekomen, als ik die zeer intensief heb beluisterd. Ik was gek van die plaat. En op die plaat stond dan, ja, de trekker, de hit, Take Me In Your Arms and Rock Me. Nu, de Doobie Brothers hebben verschillende carrières gehad. Een aantal keer gestopt en dan een farewell tour gemaakt en dan een comeback gemaakt en dan een last farewell tour gemaakt. Er zijn ook de beroemde personeelswissels met Malcolm McDonald natuurlijk, waar onder wiens invloed de Doobie Brothers dan bijna disco gaan spelen. En je kan het bijna niet geloven. Niet dat ik neerkijk op disco, maar alles heeft zijn plaats natuurlijk. En binnen het idioom van het oeuvre van de Doobie Brothers kan ik die disco moeilijk gaan plaatsen. What a Fool Believes is een leuke plaat. Maar voor mij zijn dat niet de Doobie Brothers. Dat is ergens een project van Malcolm McDonald. Goed, zeker, maar niet echt te koppelen aan dat swamp country rock geluid dat die Doobie Brothers hebben voortgebracht. Zeker emblematisch is hun LP dus uit 1975, Stampede, de Doobie Brothers op hun best, en hun hit Take Me In Your Arms and Rock Me.

Nou, misschien, god ja, dat is ook zo moeilijk om te zeggen, maar toch echt een van de betere platen van The Doors. LA Woman, die link ook met die blues, die rock and roll die erin zit, je hoort dat ook duidelijk aan LA Woman. De plaat komt uit in het voorjaar van 1971, waar Jim Morrison, wanneer de plaat uitkomt, is hij reeds vertrokken in Los Angeles, in LA, en woont hij reeds in de Rue Beautreilly in Parijs, waar hij op 3 juli 1971 dan ook zal overlijden. Ligt begraven op Père Lachaise natuurlijk. Kijk, mijn zoon was er een aantal weken geleden nog op bezoek. Hij heeft me nog een aantal foto's doorgestuurd van dat graf van Jim Morrison. Het is toch wel wat, het is toch wel een grote figuur uit de rock en uit de popmuziek. LA Woman is natuurlijk een standaard beeld. Het is een icoon voor datgene wat Jim Morrison verwijt aan de Amerikaanse maatschappij. Nu, hij verwijt die maatschappij een aantal zaken, maar natuurlijk heeft hij zich ook redelijk onbetamelijk gedragen. Jim Morrison is aangeklaagd geworden voor obsceniteiten, laat het ons noemen zoals het is, die hij gepleegd heeft in 69 en in 70 bij herhaling in publiek. Goed, ja. Waarbij hij dus zijn geslacht zou hebben getoond op het podium. Dat kan helemaal niet. Dat kan vandaag niet. Dat zal hopelijk ook binnen 100 jaar nog niet kunnen. Maar toen kon dat zeker niet, hè, die dergelijke zaken. Hij dreigde dan ook veroordeeld te worden en opgesloten te worden. En om dat te ontlopen is hij dus naar Frankrijk verhuisd, naar Parijs, waar hij dus luttele maanden na zijn aankomst en na het verschijnen van deze toch wel opmerkelijk plaat, LA Woman, is overleden 3 juli 71, ligt begraven op Père Lachaise. Ik merk dat de tijd weer ver om is voor deze rockala. We gaan een laatste plaat draaien. Ik dank u allen om te hebben geluisterd naar deze tweede aflevering van de vijfde jaargang van de rockala, waarin wij leuke muziek draaien. Ik hoop toch dat u ze leuk vindt, hitmuziek, maar ook LP-muziek. En we nemen afscheid vandaag met een van die andere iconische Amerikaanse rockbands. Eagles, niet de Eagles, die de hoort er niet bij. Eagles zijn een van hun grote hits. Take it easy, tot volgende week. Bedankt om te luisteren.

0: 12 uur.
1: Urgent. Urgent. FM.
2: Het conservatief geheugen. Met Wim Verbeke.

0: Back in America van de Buttshakers. Goedemorgen, welkom bij het Concertief Geheugen. Het is zaterdag 3 oktober, tweede week van het nieuwe radioseizoen. Als je vorige week niet geluisterd hebt, we zijn het seizoen gestart met een babbel met Roel Steeno, warm aanbevolen man, koos een concert van Tom Waits. Maar vandaag gaan we door de zomer van 2026, of toch wat de concerten betreft. Wouter van de redactie, was het een mooie zomer?
1: Het was zeker een warme zomer, maar ook een mooie festivalzomer, denk ik, alweer.
0: Ja. Memorabele dingen in voor jou persoonlijk ook?
1: Zeker. Ja. Zo net de opener van dit programma, was voor mij al een voltreffer.
0: Vertel.
1: Op het Bluespeer Festival. Geen beter festival ook trouwens om uw festivalzomer mee te beginnen. Als in het zeer gezellige Peer met de Buttshakers uit Frankrijk. Een band uit Lyon eigenlijk. Uh-huh. Met als frontvrouw de Amerikaanse Kiara Thompson. Dame die enkele jaren geleden hier vanuit de States is neergestreken in Europa, dus en in Lyon de Buttshakers mee heeft vormgegeven. Geweldige podiumpersoonlijkheid en wat een stem, doet erg denken aan de jonge Tina. De groep maakt een fantastische plaat live, een ongelooflijke revelatie voor mij, toch wel de ontdekking van de zomer, meteen al zo vroeg. In het festival
0: nog voor die zomer eigenlijk zelfs nog moest
1: eigenlijk
0: beginnen
1: wel.
0: Nog maar eens verwijzen naar een andere aflevering, Blues Peer, doet mij denken aan Peer, Wim Oosterlink, die zegt Peer, dat bestaat toch helemaal niet. Luister gerust eens naar aflevering, ik denk dat 96 was, van het Concertief Geheugen. Trouwens, volgende week gaan we de 100ste aflevering uitzenden, Wouter.
1: Jawel.
0: Proficiat.
1: Dank u wel. Voor u ook.
0: Ja, je wordt oud. We gaan opschuiven, we gaan een beetje proberen de tijdslijn aan te houden. Ja. En we gaan van Blues Peer, zoals mij, nee?
1: Mei inderdaad, ja.
0: Schuiven we naar Pinkpop?
1: Ja, dan zitten we ergens midden juni, denk ik.
0: Oké, veel scheelt het niet, maar de Belgen hebben het daar goed gedaan.
1: Zeker, met op kop The Haunted Youth, naam die nog op meerdere festivals een goede beurt heeft gemaakt. Later in het seizoen ook op Wachter, Kramrock, Rock Herk ook, als ik me niet vergis. Maar op Pinkpop tot de besten gerekend, althans voor de 3 voor 12 site, toonaangevende site, muzieksite in Nederland. En de journalist die daarvoor werkzaam is, Timo Pissar, die beschreef The Haunted Youth als de beste opmaat denkbaar voor The Cure.

0: Hopelijk is het ontbijt al een tijdje verteerd. De Trooper, potverdorie, live van Iron Maiden. We zitten niet op Graspop in datzelfde weekend van Pinkpop, maar we schuiven op naar Live is Live, Wouter.
1: Ja, een weekje later deden Maiden daar nog eens een reprise van dezelfde show eigenlijk die ze vorig jaar in 25 ook op Graspop brachten. De Run for Your Lives Tour, opnieuw een groot succes op Europese podia deze zomer. En zeker ook op het Live is Live Festival in Antwerpen op Linkeroever. Bijdragen ook, of toch een van de zaken die geantwoord zijn op de vraag op sociale media. Dennis Franken vond dit een absoluut hoogtepunt van de voorbije zomer. Nick Cave was daar uiteraard ook in zeer goede doen, ook met de meest ruime publieksopkomst op dat festival. Bart Geerts wist deze suggestie aan ons toe te vertrouwen, ook om in deze terugblik Cave zeker niet onvermeld te laten.
0: Het zou mooi geweest zijn, moest het Bart Peters geweest zijn, die het aanhaalde en zichzelf niet meerekende. Maar goed, we schuiven op naar Rock Wechter. Veel antwoorden ook gekregen over Rock Wechter. Amélie van der Kruijsen, Jilka van Roeien, hebben het over The XX, over David Byrne, over The Cure, over Gorillaz. Goeie editie dus, blijkbaar.
1: Zeker, zeker. Ja, ook door enkele dichte vrienden aan mij doorgegeven. Nog enkele hoogtepunten, Siemens. Zeker Steven Leenknecht, ook een van onze gasten hier geweest in het Concertief Geneugde.
0: Concertief Geneugde, dat is ook mooi. Zou het boek noemen?
1: Zeggen, ja. Er ging magie in de lucht in de Club C, Dixit, dus Steven Leenknecht.
0: Ja, Lisa de Dekker, ook al te gast geweest. Zij gaat heel blij zijn, want we gaan voor die C-Met inderdaad volledig gaan. Zij had die ook aangedragen. We gaan C-Met draaien live. Met de Jamie Oliver Petrol.

0: Iron Maiden en Nate Smith in 1 uur. Zeg het mij, waar wordt het gedraaid? U luistert naar Urgent. In het Concertief Geheugen zijn we vandaag de muziekzomer of de festivalzomer, concertzomer van 2026 aan het herbeleven. En we zitten ondertussen met Nate Smith op Gent Jazz. Ook een mooie editie, maar ook controversiële editie. Niet evident, rare sprongen in programmatie, als we even kritisch mogen zijn.
1: Ja, inderdaad. Misschien een paar keuzes die minstens wat verrassend aanvoelden. Ja. Maar toch, ja, ook het afscheid van John Hyatt zelf ook bijgewoond. Moeilijk concert, vond ik. De man stond er alleen en liet het een beetje voortkabbelen. Weinig interactie met het publiek, ja. Maar toch emotioneel vind ik steeds persoonlijke helden afscheid zien nemen. Ja. Dat gaat niet zonder emotie.
0: Als we het moeilijke concerten mogen noemen, vond ik die John Legend ook behoorlijk moeilijk. Een beetje een stand-up-achtige Las Vegas one-man show kwam geven. Moest u mijn gezicht zien, het ziet er niet zo prettig uit. Ik vond heel veel mensen waarschijnlijk heel veel plezier mee gedaan, maar heel raar om die man dan Here Comes the Sun te horen zingen alleen aan de piano. Het zal misschien mijn verwachting geweest zijn. Maar goed, het kan niet altijd feest zijn.
1: Het kan niet altijd prijs zijn.
0: Niet altijd naar onze smaak zijn. We schuiven op naar Cactus.
1: Cactus, een beetje tweede weekend van juli. We zitten een weekje voorbij Werchter. Mm-hmm. En dan is het hem allemaal te doen in Brugge. Een paar klinkende headliners toch. Editors, Afghan Wigs op vrijdag. Een beetje vreemde eend in de bijt vond ik ook. Madness, die daar een dag mochten afsluiten, zorgde voor gemengde reacties na afloop. Maar onder bevriende aanwezigen was vooral Kevin Morby het grote hoogtepunt van dat weekend. Amerikaan die al aan 8 soloplaten toe is. Een beetje in de sfeer van Jackson Browne, vind ik. Een man die een beetje de singer-songwriters van de 70s achterna gaat. En nu zijn laatste plaat heeft laten produceren door Aaron Dessner. Een man die we allemaal kennen van The National. Toch een hoogtepunt dus op Cactus in Brugge dit jaar. Kevin Morby.

0: De memorabele concertzomer van 2026, want we zijn bij een memorabele affiche, hè, Wouter. Niet voor niets gaan we naar Zottegem.
1: Naar Zottegem. Maar...
0: misschien wel de zotste affiche?
1: Vind ik toch, ja. Op één dag, zowel Steel Panther en Channel Zero als Orchestral Maneuvers in the Dark en Kraftwerk programmeren. Voor de fair, zou ik zeggen.
0: Dus die award krijgen ze sowieso.
1: Die hebben ze sowieso binnengehaald.
0: Een beetje afstand.
1: Ja, sowieso. Die hebben ze binnengehaald in Zotte. De zotste affiche.
0: En hoe zat het dan met dat Neil Young verhaal en zo? Dus die was er dan toch niet? Ja, Costello ook niet?
1: Costello niet op Werchter en Neil Young niet in Zottegem. Dus voor de oudere jongeren onder ons toch wel een bittere pil om te slikken afgelopen zomer.
0: Een boek van maken van die zomer, het wordt toch wat plot twists hier en daar.
1: Zeker.
0: Met dan vier zatte onkels aan de laptop. Het Kraftwerk. Ik vraag mij dan af, dan rijden die in een busje. Waar gaan we naartoe? We're going to Zottegem, guys. Dat is toch... Brussels? No. Antwerp? No. Zottegem. Oké. Okay. Alle liefde voor Zottegem, uiteraard. Trouwens,
1: voor English-speaking people, Crazy Town.
0: Crazy Town,
1: Town.
0: Nog beter, een paar jaar geleden is Toto daar.
1: Ja.
0: En die willen de dag nadien een bedanking schrijven. En die denk je, thank you, Zomergem. Die hebben echt Zomergem geschreven. Die hadden gewoon gezocht, de ZO en dan een wel stedige. Enfin, alle liefde voor Zottegem. Bondelbas, begin september, ook fantastisch festivaletje geweest. Heel leuk. Doer zit daar ook nog in qua tijdslijn. Gaan we niet bij stilstaan. Tijd begint ons een beetje in te halen. We gaan naar Bospop.
1: Ja, we springen eigenlijk een klein stukje over de grens. Ze zitten in het Nederlandse Weert voor Bospop. Zelfde weekend als Rock Zottegem eigenlijk. Waar naar... mijn aanvoelen die dag, vooral Chris Isaak met de vijf sterren gaat lopen in een toch wel druk en mooi bezet deelnemersveld. Want naast Isaak traden daar ook aan die zondag Lenny Kravitz, Anouk, Fatal Flowers, OMD ook, die kwamen van Zottegem. En Counting Crows zaten daar net voor Kravitz. Mooi festival vind ik persoonlijk, dat ieder jaar toch groeit qua publieksopkomst en dit jaar toch afklopte op zo goed als 40.000 toeschouwers. Dus toch stilletjes aan een festival om rekening mee te houden. Festivalhangers die zich wat minder thuis voelen op Pinkpop of Werchter, die gaan zich des te meer thuis voelen op Bospop.
0: Oké, we gaan naar Chris Isaak luisteren met zijn Blue Hotel. Blue Hotel.

0: festival binnen het festival. We komen op Boomtown terecht tijdens de Gentse feesten. We moeten ons haasten, want we hebben maar 19 minuten meer. We zitten nog maar rond de 18e juli in ons schema. Die Dressed Like Boys, overal goede beurt gemaakt, hè,
1: absoluut,
0: deze zomer.
1: Jelle de Turk met zijn Dressed Like Boys. Zeker Belgische live revelatie van de afgelopen zomer. We zouden geen terugblik kunnen maken zonder deze erbij te includeren, denk ik.
0: Ja, ook eervolle vermelding voor dat luisterplein ook op de Gentse feesten. Nog even over nagedacht. En toch wel een hele mooie remonte gemaakt. En dat zou mogen aangehouden worden in de komende jaren, hebben we gehoord. We kregen ook reactie van luisteraars dat de Mississippi All-Stars weer heel goed waren. Dat Frans Kalf de beloftes toch wel inloste. Vermoed ik ook op Boomtown dat het was. Na een moment de gaten te houden. Nederlandstalig dan ook nog. We kunnen een paar festivals even skippen in onze tijdslijn. Rock Herk, Alcatraz, Suikerrock, Dranouter, Lokerse feesten. Dezelfde Timon die Frans Kalf aandroeg, heeft een eervolle vermelding voor Diana Ross. Ik denk dat mijn agenda het niet toeliet, maar toch misschien wel mijn FOMO die daar opspeelt, had ik toch wel heel graag bij geweest. Dat had ik toch nog wel eens willen zien. Die
1: ja, ook zeer opmerkelijke naam uiteraard voor het festival. Moet toch wel een opportuniteit geweest zijn voor de programmatoren van het festival om zo'n legende natuurlijk aan hun palmarès toe te voegen.
0: Wat een namen daar ook, hè. Bedoel, dan Pommelien daar dan nog eens zetten. En eervolle vermelding voor de garnaalkroketten. Ze zijn daar blijkbaar heel lekker backstage. Onlangs met gitaristen van Pommelien nog eens gesproken. Die kan niet zwijgen over de garnaalkroketten op de Lokerse feesten.
1: Garnaalkroketten backstage. En voor het podium is het vooral de paardenlukworst, denk ik dan.
0: Paardenworst. Geen paardenlukworst.
1: Oh, excuseer.
0: Paardenworst.
1: Ja, paardenworst.
0: Vraag me dan af of Lenny Kravitz. Ik denk niet dat Lenny Kravitz ervan geproefd heeft, want ik denk niet dat het in zijn regime past, in zijn dieet past, we zullen het zo zeggen. Toch eens luisteren naar Lenny Kravitz.
1: What the fuck are we saying?
0: Voilà.
1: Paardenlukworst.
0: Paardenlukworst.

Urgent.

0: Iets sneller dan verwacht komt Bleach al aan een eind. Zou het einde van het nummer ook geweest zijn?
1: Ik vermoed van wel, ja. Okay. Ik was eigenlijk ook wel verrast. Verrast om te zien dat dat tot 5 minuten ging lopen.
0: Ja, dan is het goede nieuws voor de luisteraar dat wij niet 2, maar 8 minuten nog gaan lullen.
1: Iedereen schakelt nu de radio uit.
0: Ja. Dag mama. We gaan wel, we hebben nog een reserve staan waar we over gegaan zijn, geen probleem. We zaten bij Lenny Kravitz op die Lokerse feesten. Klopt. Kunnen we opschuiven naar Genk?
1: Inderdaad, Absolutely Free Festival.
0: Oké. Okay.
1: Ook toch een jaarlijks weerkerende afspraak die qua belangstelling toch ook in opmars is, vind ik. Belangrijk ook om te weten voor luisteraars, die het festival niet zouden kennen, is dat men daar werkt met het Pay What You Can principe. Dus tickets zijn daar te koop aan zeer democratische prijzen. En qua affiche krijg je daar allerlei debutanten voorgeschoteld, toch bands, waarvan ergens wordt gedacht of iemand ervan denkt dat ze het mogelijk zouden kunnen maken. En Bleach 9-3, die waren van de partij, net als dat ze ook op de partij, van de partij waren op Werchter. Mm-hmm. Maar daar zorgden ze ook voor een uitstekend concert. Toch een band, denk ik, die we zeker in de gaten moeten houden. Fantastische groep Ieren, alweer. Ieren,
0: veel Ieren op weg, hè, dit jaar?
1: Zeker, ja, inderdaad. Er was blijkbaar een aanbieding lopende vanuit Ierland voor Herman Schuurmans.
0: Pay what you can.
1: Pay what you can.
0: Voor een Ierse groep. Trouwens, pay what you can, dat lijken mij 4 woorden die Live Nation en Greenhouse Talent niet meteen in die combinatie kennen. Maar goed, we schuiven op. Rijversfestival, ja, zo een gezinsgegeven.
1: Ja.
0: Is ook wel in opmars. En eigenlijk wel terecht is wat een gat in de markt.
1: Ja.
0: Dat is een goede zaak wel.
1: Inderdaad, ja. Nemen misschien een beetje vooral ook namen die elders ook geprogrammeerd staan. Waardoor dat ze misschien net iets te weinig boven het maaiveld uitsteken van de grote festivals.
0: Ja.
1: Maar allee, zeker wel een plek waar veel mensen met plezier naartoe afzakken, denk ik. Om bijvoorbeeld Pommelien Thijs in al haar glorie nog eens te kunnen meepikken.
0: Ja. Genk, we komen van Genk, we schuiven over Rijversfestival in Zomergem, dan toch nog even in Limburg blijven, komen toch bij dat belangrijke weekend aan het eind van de zomer, of toch van augustus, Pukkelpop, valt ook al eens wat vroeger, maar toch weer een fel besproken editie, we hebben het daarnet nog gezegd.
1: Zeker.
0: Er is een bus, er is een hype, er wordt toch altijd wel weer over die Pukkelpop gesproken en geschreven.
1: Zeker, ja. Sociale media, we pikken het festival massaal op.
0: Ja.
1: Dus een bus die inderdaad toch veel groter aanvoelt dan bijvoorbeeld een bus tijdens het Werchter weekend.
0: Jammer dat Gaia niet gereageerd heeft op die dolfijnen van Zara Larsson, want die mochten daar toch wel het terrein leegmaken. Maar goed, we zijn toch maar weer eens in de nationale pers geweest.
1: Ja.
0: Niet evident, het was heel leeg in de tent, wachten op Blood Orange, want op dat moment speelde

0: voordoen. Hè. Lisa had het ook, Lisa de Dekker, over de Waterboys daar met Steve Earle.
1: Was
0: Steve
1: al een beetje
0: een vroegtijdige afsluiter van de zomer daar, maar Young Yellow moest dan toch nog de deur dicht doen. Als
2: Young Yellow heeft daar nog het weekend, datzelfde weekend, tweemaal ook het WLT doen vollopen. Ja, schitterende artiest toch ook uit Antwerpen. Uitstekende liveband ook telkens.
0: Ja. Wil ik zeker ook Emmylou Harris aan toevoegen. Zitten we nog maar eens in Antwerpen, maar ook niet op een festival. Ik zag haar in de Stadsschouwburg. Daags daarvoor was ze dan in Brussel. Toch ook wel een memorabele passage. Waarschijnlijk zelf aangekondigd haar laatste passage. Krammerok ook nog even gepasseerd. Zitten we ook alweer in september. Het is mooi geweest, hè, Wouter.
2: Krammerok mag zeker niet onvermaald blijven, want voor het zoveelste jaar op rij hopeloos uitverkocht, ruim voor het festival van start ging.
0: Ja.
2: En met enkele buitenlandse namen toch ook, CMET ook, die daar ook opnieuw mocht schitteren.
0: Het is een mooie zomer geweest, het is een mooie concertzomer geweest. Dankjewel Wouter voor de recap. We kijken uit naar de volgende zomer en naar een mooi jaar concertief geheugen. Luister volgende week alsjeblieft naar de 100ste aflevering. Bloemen, nog kransen zijn vereist, maar u kan misschien taart komen eten. We spreken met Jair Tjong, programmator van de Handelsbeurs. Nog een hele fijn weekend. We gaan eruit met Blood Orange live op Pukkelpop.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
3: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag

0: eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
1: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wevers een State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport. Op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.
4: Trust in the frame. And the time, it's the material in which a film exists. It's the time of a shot and the frame. It's contained into the frame. And it means for me a total trust in filmmaking. There is nothing else. There is not trying to hide, just the trust.
5: Van harte welkom bij Coole Shof, je wekelijkse brok cinema op Urgent FM. Bij deze tweede uitzending van het nieuwe seizoen, ondertussen toe aan het 10e radiojaar. Maar op de vooravond van Filmfest Gent tellen we vooral af naar de 53ste editie van België's grootste filmfestival. Wij, en we, dat zijn vandaag Billy, Petronella, Shawnee en mezelf, Tim. We dragen het leeuwendeel van de uitzending dan ook op aan Filmfest Gent en in de tweede helft eveneens de World Soundtrack Awards tijdens datzelfde festival. Bovendien wordt Coole Shof daarbij vergezeld door iemand die het programma door en door binnenste buiten kent.

0: De komende twee zaterdagmiddagen geen coole show op de radio. En dat heeft alles te maken met het grootste filmfeest van het land. Want van 7 tot en met 18 oktober loopt de 53ste editie van Filmfest Gent. Om je een beetje door het overweldigende aanbod te gidsen, delen enkele coole souvenirs straks waar zij persoonlijk het meest naar uitkijken. Maar eerst hebben we het geluk en het genoegen te kunnen rekenen op onze eerste studiogast vandaag. Hij is bij Filmfest Gent filmprogrammator en de rechterhand van festivaldirecteur Wim de Witte. Kuleshoff verwelkomt met plezier voor het eerst Michiel Philippaert. Dag Michiel.
1: Hallo.
0: Hey, en welkom hier bij Kuleshoff en dankjewel in alle drukte. Want het komt uur per uur, dag per dag dichterbij, de opening nu woensdag, officieel de opening dan.
1: Ja, absoluut. Het is heel druk, absoluut, maar tegelijkertijd hoort dit er ook bij. Hè. We hebben een jaar lang gewerkt aan een mooi programma. En dan is het ook wel leuk om daar een beetje over te kunnen praten.
0: Ja, en meestal is het dan zo dat het voor jullie niet snel genoeg kan beginnen, toch uiteindelijk, gewoon om er echt in te vliegen.
1: Ondertussen wel, ja. Allee, er is zeker nog veel werk voor we woensdag van start kunnen gaan. Maar tegelijkertijd zijn we ook al er zo lang aan bezig dat we wel echt gewoon erin willen vliegen, ja.
0: Ja, Billy is erbij ook om het over het programma te hebben. Billy, hoe lang ga jij al naar Filmfest Gent? Of waar je toch van nog bewust kan herinneren dat je al gaat?
2: Ja, bewust herinneren is bij mij niet zo super moeilijk. dat is begonnen met mijn jaren bij Schamper. Dus ik denk, de eerste keer dat ik echt heel intens heb gedaan was 2022. Dan heb ik vooral de eerste week bijna elke dag, heel de dag in de cinema gezeten. En dan de tweede week was er een beetje een overload en kon ik het niet zo goed meer aan om heel de dag in een donkere zaal te zitten. Maar ja, vanaf dan eigenlijk altijd. En elk jaar probeer ik op zijn minst student shorts mee te pikken. Maar dit jaar is ook terug een heel vol programma.
0: Ja, over die korte films kunnen we straks zeker nog hebben met Michiel, want daar heeft hij een hart ook voor, absoluut. Ja. En het verhaal achter hoe Wim de Witte ooit is begonnen bij Filmfest Gent, dat is algemeen wel vrij goed gekend, denk ik. Welke taken en jobs hij er allemaal heeft opzitten. Maar dat van jou ken ik minder goed. Michiel, kan je dat van ons kort even schetsen? Jouw geschiedenis, jouw achtergrond bij Filmfest?
1: Ja, zeker. Ik ben begonnen in 2017. Dus dat betekent dat dit mijn 10e editie wordt ondertussen. Die afgelopen edities zijn eigenlijk heel snel gepasseerd, moet ik zeggen. Een beetje confronterend. En de eerste 2 jaar werkte ik daar, had ik een tijdelijke functie en deed ik de print traffic. Wat houdt dat in? Ervoor zorgen dat alle films die geprogrammeerd worden, dat die in Gent geraken. Toen was dat nog met harde schijven die werden rondgestuurd van festival naar festival. Van Reykjavik tot uit Tokio kwamen die dan aan hier in Gent. En ik zorgde ervoor dat ze in de juiste cinemas belanden. En dan in 2019 is Patrick Duinslager met pensioen gegaan. Die was toen artistiek directeur. En ben ik programmator geworden. Ik kwam sowieso elke dag al op kantoor aan en keek mee naar sommige films. En ik denk dat ze mijn mening apprecieerden en mijn blik apprecieerden. Voilà.
0: Ja, en nu ga je elk jaar ook samen met onder andere Wim dat programma zo goed mogelijk proberen samen te stellen. Ik noemde het festival al het grootste filmfestival van België. Het programma is ook immens, omvangrijk, prachtig samengesteld ook, met heel wat verschillende luiken daaraan. We hebben niet de tijd, jammer genoeg, om daar allemaal door te gaan. Anders zitten we hier morgen nog, denk ik, bij Kuleshoff. Maar we kunnen er wel een aantal dingen uitpikken of toch een beetje zien, ja, hoe moet iemand die voor de eerste keer dat programmaboekje vast heeft, daar dan een beetje een zicht op krijgen. Er is bijvoorbeeld de competitie. Hoe zou je dat omschrijven voor iemand die daar nog nooit van gehoord heeft bij Filmfest Gent?
1: De competitie zijn de 12 films waarvan wij dachten, die willen we graag een beetje een extra spotlight geven. Dat zijn de films waar de geluidsband ook altijd extra belangrijk is, waar we vonden dat er iets speciaals wordt gedaan met de muziek, met het sounddesign, films die zich heel bewust daarvan zijn en daar heel bewust mee omspringen. Dat is een mix van films die later nog in de zaal komen, dus die een distributeur hebben, maar er zijn ook evengoed films tussen die nog geen distributeur hebben.
0: Ja, en de distributie dan voor wie daar ook minder mee bekend is, wil zeggen dat Filmfest Gent mogelijk de enige kans is die je krijgt om de film effectief in een cinemazaal te zien.
1: Ja.
0: Correct. Een belangrijke om mee te geven. De competitie die heeft jaarlijks ook een internationale jury.
1: Ja.
0: Dat mensen die op allerlei manieren ergens betrokken zijn met film ook, dat hoeven lang niet altijd regisseurs te zijn. Het is een enorm boeiende jury die je nu ook hebt samengesteld. En er is ook met een van de competitiefilms een heel mooie link naar de jury van een aantal jaren terug. In 2023, kan je dat even toelichten? De film van Jacqueline Lantzou?
1: Ja, met veel plezier. Jacqueline Lantzou, een Griekse filmmaker, die we ondertussen misschien vriend van het festival zouden kunnen noemen. Zij zat inderdaad in de jury in 2023. Onder andere met Lucas Dont, die dit jaar het festival opent. Maar ook met Colin Stetson. Colin Stetson, voor wie de man niet kent, een experimentele saxofonist. Sommige mensen hebben hem misschien gehoord op albums van Tom Waits. Ik denk dat hij meespeelde op het album Blood Money en op Alice. Twee fantastische albums trouwens. Maar ik denk dat hij misschien breder bekend is bij het publiek als de componist van de soundtrack van Hereditary. Bon, zij zitten samen in de jury. Enorme klik. En nu, jaren later, Jacqueline stuurt haar nieuwe film door naar ons. En het is heel leuk om te merken dat Colin Stetson dus de soundtrack voor die nieuwe film heeft gedaan. Op die manier proberen wij als festival ook een beetje een plek te zijn waar creatieve samenwerkingen kunnen ontstaan. En dat gebeurt redelijk vaak. En dit is wel echt een heel opmerkelijk voorbeeld daarvan. Dus daar zijn we altijd toch een beetje trots op of blij mee, alleszins.
0: Ja, snap ik. En bij die film nu, A Day in the Life of Joe, valt het ook op dat het een Belgische DOP heeft, Grim van de Kerkhoven. Dan denk ik, misschien hebben ze hier ook wel gewoon op de bots tegengekomen op het festival.
1: Ik denk niet dat ze hem is tegengekomen, maar hier van Bas de Vos, mm-hmm. die Grim van de Kerkhoven had gefilmd, zat toen in de competitie. En ik weet nog dat Jacqueline toen de zaal uitkwam en mij aanklampte en zei van, what a film, what a great, great film. En ze heeft eigenlijk redelijk lang geprobeerd om een Belgische co-productie van haar nieuwe film te maken. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Er was geen geld, er was geen budget meer voor. Maar ze heeft dan beslist van, ja, fuck it, ik wil zo graag samenwerken met Grim. We gaan toch gewoon Grim naar Griekenland halen.
0: Ja, oké, okay, super. Heel mooi dat het festival inderdaad die rol kan invullen dan in dat landschap. Dat is één van die 12 films met een link naar 2023. Maar 2026 lijkt vooral ook het jaar te worden van actrice Sandra Hüller. En dat is in de competitie ook niet anders.
1: Correct, ja. Fatherland speelt ze mee. Speelt ze nog in een film mee? Of ben ik het eventjes vergeten?
0: In deze editie? Nee. Maar momenteel kan je ondertussen wel naar Digger natuurlijk, wat Uiteraard. Al film 3 dan is dit jaar met Sandra Hüller. Maar wel Fatherland. Is dat er ook eentje die je graag ook persoonlijk een plekje gaf in die competitie?
1: Ja, absoluut. Pavel Pawlikowski won al eerder de competitie met Cold War. Ik denk in 2018, als ik me niet vergis. Ja, bijzonder knappe cinema. En ook opmerkelijk, denk ik, in een jaar dat we heel veel heel lange films hebben gezien. Een film die 80 minuten duurt. Heel compact verteld, met zijn heel uitgekiende shots, waar heel veel informatie in zit. Het is een film die, denk ik, in tegenstelling tot Cold War, zijn vorige, die echt ging over passionele liefde, die meer werkt op het intellect. Het gaat over Thomas Mann, die de schrijver, die een speelbal wordt van geopolitieke machten. En in dat opzicht is het ook een heel actuele film. En wat is de rol van kunstenaar in een tijd die, laten we zeggen, nogal rumoerig of nogal wreed is? En hoe kan een kunstenaar daar soms gebruikt worden?
2: Daarjuist zei je ook van dat er in de competitie een aantal films zitten die dus nog geen distributeur hebben. Is er één die je echt zou aanraden uit de competitie voor zij die niet zo heel veel tijd hebben, maar wel films willen zien die ze later misschien niet meer de kans toe zouden krijgen?
1: We hadden het al bijvoorbeeld over de film van Jacqueline. Die heeft bijvoorbeeld nog geen distributeur. Je zegt, voor mensen die niet heel veel tijd hebben, er is één fantastische film die ik echt geweldig vind. En dat is Dao van Alain Gomi, een Frans-Senegalese regisseur. Ik zou die aan iedereen aanraden, maar het is wel een film van meer dan 3 uur. Maar het is een film met zoveel energie, met zoveel Ja, het lijkt alsof je naar het leven bent aan het kijken. Het is voor, als kijker is het heel onduidelijk. Ben ik hier naar een documentaire aan het kijken? Ben ik hier naar iets aan het kijken dat allemaal in scène gezet? En dat maakt ook niet zo heel veel uit. Maar het lijkt alsof het leven voor je maar voorbij rolt. En alsof je deel wordt van gesprekken tussen mensen. Het gaat eigenlijk over... over enerzijds een begrafenisritueel, een afscheidsritueel in Guinea-Bissau, denk ik, als ik me niet vergis. En anderzijds een trouwfeest in Frankrijk. En het gaat over de Afrikaanse diaspora, over de verschillen tussen de mensen die zijn achtergebleven, de mensen die zijn weggegaan, over de spanningen die dat teweeg brengt, over tradities, over kolonialisme, neocolonialisme. Het is een het is een film die zoveel thema's meeneemt en die doet dat een beetje effortless. Dus als ik een film mag aanraden uit die competitie, die later niet in de zalen komt, dan zou het eigenlijk die zijn.
0: Ja.
1: Je moet er een beetje tijd voor uittrekken, maar voor mij ging die echt... die vloog voorbij.
0: Ja.
2: Als het echt maar 3 uur zou zijn op 2 weken tijd, dan denk ik dat dat nog wel haalbaar moet zijn.
0: Soms is het ook helemaal de moeite om in plaats van 2 kortere films gewoon 1 langere film te zien.
2: Exact.
0: Zoals daar bijvoorbeeld. En die epische speelduur is ook echt wel gerechtvaardigd als je kijkt naar de film. Het is enerzijds een heel kleine film en anderzijds ook een kolossale, monumentale film van Gumi. Oké, dan denken de luisteraars misschien nog, dat valt wel nog mee dan 12 films om uit te kiezen. Maar dan doe je die officiële selectie open, dan doe je de galas, de speciale vertoningen open en dan heb je zo nog een 100-tal te gaan of zoiets plotseling. Misschien kunnen we hiermee beginnen, Michiel. Wat is eigenlijk het verschil tussen de officiële selectie en de gala en de specials?
1: Wel, de galas en de specials zijn de films die, laten we zeggen, de grotere festivaltitels. De meest opvallende films uit Cannes, Venetië, Berlijn, Toronto en zijn... Denk ik, bijna allemaal films die dus een distributeur hebben, dus die met andere woorden later nog in de zaal komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zeg altijd tegen een filmminnend publiek, de mensen die zich echt willen vastbijten en die nieuwe dingen willen ontdekken, laat die galas en specials maar even. Hè. Die komen later nog in de zaal. Toegegeven, toen ik zelf naar het filmfestival ging, pikte ik uiteraard ook wel hier en daar een film uit galas en specials mee. Maar wat ik ook probeerde te doen, was om naar official selection te gaan. Want dat zijn eigenlijk de films die bijna allemaal geen distributeur hebben. En dus die later niet meer in de zaal komen. Dus de kans is heel groot dat je die hier misschien maar 1 keer op groot scherm gaat kunnen zien. Het zijn vaak de films die ook iets avontuurlijker zijn. Hè. Het zijn de vorm, het zijn de verhalen die ze proberen te vertellen in de thema's waar ze mee worstelen. Dus ik zou iedereen die toch zo een beetje gebeten is door het filmvirus altijd aanraden, ga daar eens door snuffelen en je gaat daar zeker een film vinden of een filmmaker waar je nog nooit van had gehoord, waar je gaat buitenkomen van wauw, wat was dat? Ik wist niet dat cinema dit kon.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is altijd wat ik probeer te zeggen tegen mensen. Ja. Tegen de cinefielen.
0: Dus dan kan je al heel veel films gewoon even opzij laten liggen en volledig die officiële selectie gaan uittypen. Maar inderdaad, ik denk dat we het ook wel allemaal hebben, dat er toch altijd een aantal films zijn waar je van weet. Misschien zelfs volgende maand komen die al uit, maar ik wil hem toch al zo snel mogelijk gezien hebben. En samen straks met Billy en met Petronella en met Shawnee gaan we het nog hebben over onze films waar we zelf naar uitkeken. En ik was er ook eens aan begonnen. U zou het misschien niet al denken als het gaat over grotere namen onder de cinefielen ook. Maar dan was ik begonnen en er zijn nieuwe films van Valeska Griesbach, van Werner Herzog, Radu Jude, James Gray, Ryosuke Hamaguchi, Alessandro Alonso, Angela Chanelec, Hong Sang-soo, Celine Sciamma, en het blijft eigenlijk zomaar doorlopen. En dat is verspreid over alle twee die grote delen, dus officiële selectie en de gala specials. En dan begint het toch al wat moeilijker te worden, vind ik zelf. Ik weet niet of er nog eentje is waar jij zegt, dat is toch ook nog altijd een naam om in de gaten te houden? Of misschien net omgekeerd, dit is een nieuwere naam met een film nu, een debuut, want zo zijn er ook velen, die de moeite is om mee te geven.
1: Als ik dan nog een film mag... als ik er 1 moet kiezen... Dat is heel moeilijk natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat is, ik heb nu zelf geen kinderen, maar ik zou eens kiezen tussen kindjes. Ik zou dan zeggen Memory van Vladlena Sandu. Vladlena is een filmmaker geboren op de Krim. En ze heeft een film gemaakt die we eigenlijk vorig jaar in september al hadden gezien. Mm. Waar we toen al enorm verliefd op waren. Maar toen kwam het verschrikkelijke nieuws. Het zit vol. Het programma zit vol. We krijgen er geen vertoningen meer bij. En ja, gelukkig. De film heeft nog altijd niet gespeeld in België. En dan dachten wij, ja, sorry, maar die film moet hier getoond worden. Ze heeft een documentaire gemaakt. Een beetje in de stijl van... Een beetje. Mm-hmm. Vergelijkbaar met Parajanov, als in heel veel symboliek over haar eigen jeugd. Dus ze gaat eigenlijk om met een soort van kindertrauma. Maar ze doet dat door middel van prachtige cinematografie, heel poëtische beelden. Ze werkt met haar speelgoed, waar ze bepaalde scènes uit haar jeugd mee nabouwt. Ik denk, voor mensen die daar moeilijk een beeld bij kunnen vormen, zou ik gewoon even voorstellen, ga naar de website, kijk eens naar de trailer. En die trailer zit al zo bomvol, chockvol met sprekende beelden die je niet vaak in de cinema ziet. Ik denk dat al gewoon een trigger kan zijn om de film te zien. Flatlena gaat ook hier zijn, dus ze zit in de kortfilmjury. Ze gaat bij de screening zijn voor een intro en Q&A. Echt de moeite.
0: Ja, dat is misschien ook wel belangrijk om mee te geven dan voor zij die hier een eerste editie Filmfest Gent zien aan te komen, dat er heel wat gasten zijn, dat heel wat van de filmmakers of mensen die betrokken zijn bij de film ook de gast zijn en ook graag dan achteraf nog voor een nagesprek zorgen. En dat kan je ook heel duidelijk altijd zien op de website en in het programma brochure ook bij welke vertoning je welke persoon mag verwachten. Het doet mij nu aan denken, Memory, dat is een film die heel erg dicht op de huid zit van de filmmakers, zo persoonlijk is. En er zijn wel meer van dat soort documentaires ook. Ik denk ook aan Remake bijvoorbeeld, die hetzelfde doet, waar ik denk van, mm-hmm. Ik weet niet of ik dat ooit zou in staat zijn om mezelf op zo'n manier te delen met hun publiek. Maar zijn er zo bepaalde, trends is misschien veel gezegd, maar zo bepaalde dingen die je toch ziet terugkomen over al die films heen, waar je zegt, dat is nu wel toevallig. Of daar tekent zich toch iets af aan die horizon?
1: Goh, ik denk het meest opvallende is misschien het feit dat we dit jaar openen en sluiten met oorlogsfilms. Ik denk dat er verder A la Bola Negra is een film die ook gaat over oorlog. Dat is opvallend. Ja, dat is uiteraard niet expres gedaan. Mm-hmm. Dat is niet dat wij dachten van dit jaar gaan we eens openen en sluiten met een oorlogsfilm. Maar het is wel ergens opmerkelijk dat de filmmakers, en zeker Belgische filmmakers, daar dus toch mee bezig, veel mee bezig lijken te zijn.
0: Ja.
1: Verder zijn er altijd leuke... Zijn er altijd dingen die rijmen in films. Zeker als je ze zo op een tijdspanne van een week na elkaar ziet. Je hebt het over een remake van Ross McElwee. Dat is een heel heftige film van een documentairemaker die, zo lijkt het toch, altijd zijn camera vast heeft en zijn persoonlijke leven vastlegt. Maar dat vaak ook wel met een beetje humor doet via voice-over. En als je dan daarna kijkt naar John Wilson, die sommige mensen misschien kennen van How To with John Wilson, de tv-serie. We tonen zijn langspeeldebuut, The History of Concrete. Dan zou je bijna kunnen denken, eigenlijk is Ross McElwee de proto John Wilson of zo. Terwijl ze heel andere films hebben gemaakt. Ze gaan alle twee op met documentaire, met persoonlijke documentaire op een gelijkaardige manier. We hebben veel films die een ode zijn aan New York, bijvoorbeeld, ook dit jaar. Ja, beslissen we dat op voorhand? Nee, maar we werden gecharmeerd door enkele films die over New York gaan.
0: En over mooie toevalligheden, als ik zelf een double bill mag voorstellen, er zijn twee documentaires die twee jonge mannelijke hoofdpersonages volgen over verschillende jaren heen, terwijl ze aan het oproepen zijn. De ene heet Jean en de andere heet Gabin. Dus je kan een Jean Gabin double bill hebben op het festival, die niks met de acteurs te maken heeft, maar het is wel mooi meegenomen.
1: Absoluut, absoluut. Daar had ik zelf nog niet over nagedacht. Ja.
0: Ja, ik kijk even naar Billy ook af en toe. Mocht jij nog iets willen vragen?
2: Er is elk jaar ook een classics gedeelte. Er is ook altijd een toewijding. Dit jaar is dat aan Erik Romer. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek. Hoe wordt dat gekozen? Is daar ook een lijn in te trekken van thema? Zeker doorheen de jaren heen zijn er zo gigantisch veel films. Dus hoe kies je dan welke films de classics halen?
1: Wel, dat doen we eigenlijk samen met onze classics-curator, onze classics-programmator Patrick Duinslager. Dus hij staat in voor dat programma. Hij heeft elk jaar een hele wishlist, hè, voor de mensen die Patrick al ooit hoorden spreken of hem een beetje kennen. Het is een wandelende encyclopedie. Hij is doordrenkt door cinema. Vorig jaar deden we Nicholas Roeg, denk ik heel intense cinema, psychologisch intens, bij momenten hard ook. En ja, ik denk, we zijn beginnen praten na vorige editie en Erik Romeir lag op tafel en we dachten, tja, het zou ook wel eens leuk zijn om, en we weten sowieso dat het programma van nieuwe films, dat daar elk jaar wel heel heftige films in zitten. Wel, misschien kan het ook wel eens leuk zijn om Erik Romeir centraal te zetten, wiens films voor mij toch vederlicht aanvoelen. Dat betekent niet dat die films niks te vertellen hebben, integendeel. Ze voelen vederlicht aan, maar ze zijn tegelijkertijd ook heel diep. Ik denk dat ooit las ik ergens iets, was het op Twitter, was het in een boek, iemand die Romeir omschreef als de ijsberg waar de Titanic tegen is gebotst. Hè, die leek niet zo groot, maar die ging eigenlijk heel, heel diep naar beneden. En zo vind ik dat Romeir ook wel aanvoelt. Prachtige praatfilms, mannen en vrouwen aantrekken en afstoten, de liefde, filosoferen, jong zijn, op het strand, in de sneeuw. Films die heel veel te vertellen hebben. En ik was er daar juist met een vriendin of met iemand van het selectiecomité over bezig. Ze had pas een film van Romeir herbekeken. Mm-hmm. En ze zei van, ja, die dialogen zijn 30, 40 jaar geleden geschreven. En het zou eigenlijk kunnen alsof die gewoon gisteren zijn geschreven. Dus films die niet in dat opzicht niet per se verouderd zijn.
0: Ja, die fris nog altijd fris kunnen overkomen. Romeir heeft in allerlei cycli van zijn films gewerkt en jullie hebben uit die verschillende ook wel, staat er ook wel iets op het programma. Ik denk dat Romeir ook iemand is waar je bijna aan de hand van eender welke film uit dat programma kan duiken om kennis te maken met zijn films. Dat je er niet noodzakelijk een bepaalde volgorde moet insteken.
1: Ik zou het heel moeilijk vinden om één Romeir film mm-hmm. aan te bevelen. Ik heb er ondertussen redelijk wat gezien en ik ben altijd gelukkig nadien. Allee, ik heb altijd iets van, wauw, ik heb weer een Romeir film gezien. Dus ik zou iedereen aanraden, we tonen er 16. Ga er zeker eentje kijken.
2: Ja. Dus gewoon kijken wanneer je tijd hebt om een Romeir te gaan kijken en het dan effectief doen.
1: Voilà, inderdaad.
0: Ja, en dan zijn er niet alleen de langspeelfilms, zoals ik daar straks ook al even aanhaalde, maar de kortere films ook. En je hebt de dagen die helemaal in teken staan tijdens het festival in het teken van filmmuziek, maar je hebt dus ook dagen die zeg maar een eerbetoon zijn aan de kracht van dat medium, als we het zo ergens mogen noemen, het korte filmmedium, waar jij ook een grote passie voor hebt. Welke plaats neemt dat in het festival?
1: Ja, zoals je zelf zegt, we hebben dus het kortfilmweekend van 9 tot 11 oktober. We tonen dan de International Short Film Competition, bestaande uit 4 programma's. En op zondag doen we de Belgian Student Short Competition. Daar gaan we eigenlijk op zoek naar, oké, wie is de volgende Lucas Dont, de volgende Cato Kusters, de volgende Adil en Bilal. Het is allemaal gepasseerd via die competitie, Felix van Groeningen. Welke plaats neemt dat in? Wel, wat zo fijn is, of wat zo zalig is aan kortfilms, is het kost veel geld om een film te maken, om een langspeelfilm te maken. En vanaf het moment dat je bezig bent in een langspeelfilm, dan ga je producenten hebben, dan ga je stakeholders hebben. Je hebt de, laten we zeggen, de druk van een industrie toch een beetje op je schouders, want als we een langspeelfilm maken, dan moeten we die daarna ook uit kunnen brengen of kunnen verkopen of zoveel mogelijk festivals kunnen doen. Bij kortfilms zit die druk daar veel minder. En vreemd genoeg, ondanks dat de duur veel korter is van een kortfilm, zie je dat toch dat dit juist het medium is waarin filmmakers gaan experimenteren, waarin ze dingen gaan proberen. En juist omdat de duur korter is, hebben ze daar meer vrijheid binnen dat medium. En dat vind ik gewoon geweldig. Het is heel leuk om elk jaar die kortfilmcompetitie samen te stellen. Om naar die Belgische studentencompetitie, naar al die eindwerken te kijken. Ja, er is heel veel talent in België. En dat is heel duidelijk elk jaar.
0: Ja. vaak ook een van de meest dankbare publieken, want dat is dan de familie en de vrienden van de makers die er zijn en ja, mee applaudisseren en mee ontroerd zijn. Dat is altijd heel mooi. Ergens ook zo, heb ik het gevoel, vaak zo ergens een iets van een oase of zo in dat omvangrijke programma ook op het Filmfestival. Ja, we hebben al veel aan bod laten komen. Mocht dat nog helpen, er zijn ook tags. Mocht je zeggen, ik ben echt specifiek op zoek naar queer cinema of ik ben op zoek naar cult cinema, dan kunnen die tags jou ook helpen. Ik ben op zoek naar eerder iets wat gericht is op jongeren, een jonger publiek of het allerkleinste publiek, dat kan ook. Er zijn nog meer secties als je eerder geïnteresseerd bent in artiesten bijvoorbeeld, documentaires die iets meer vertellen over kunstenaars, dat is er ook. Maar misschien kan ik, om bijna af te ronden toch, nog even teruggrijpen naar het voorwoord door Wim de Witte. Want dat is bijna profetisch. Als je nu leest dat hij toen schreef: kunst is geen luxe die we ons veroorloven wanneer het goed gaat. Met de aankondiging nogmaals, nog een extra aankondiging van besparingen die de cultuursector gaan doen bloeden. En Wim legt daarmee de link naar een focus dit jaar ook, die nog niet aan bod is gekomen, maar waar ik van weet dat ook daar jouw hart voor klopt. Dat is El Pampero Cine.
1: Ja, de eerste keer, vreemd genoeg, dat El Pampero Cine, een Argentijns filmcollectief, een retrospectieve of een focusprogramma krijgt in België. Super blij dus en heel trots dat we dat eindelijk kunnen waarmaken. Wie zijn zij? Het is een collectief van vier filmmakers. 2001, denk ik. Er is een grote economische crisis in Argentinië. Helaas nog steeds. Maar vier filmmakers beseffen van, oké, wij kunnen niet afhankelijk zijn van van de overheid. Wij kunnen niet blijven wachten op het filmfonds om onze films te maken. Wat doen zij? Zij kopen redelijk goedkope camera's, zij kopen geluidsapparatuur en zij beginnen gewoon films te maken. Als de ene regisseur is, dan doet de andere de camera, doet de andere het geluid en zo wisselen ze samen een beetje af. Ondertussen maken ze al 25 jaar op die manier films. Films die ik met niets anders kan vergelijken. Ik zit aan mijn 10e editie op Filmfest Gent en ik vind dat El Pampero met niets te vergelijken valt. Ze maken heel lange films. Mariano Ginas, een van de vier regisseurs, heeft de langste narratieve film aller tijden gemaakt, La Flor, 14 uur. Die tonen we helaas niet. Maar ze maken altijd heel lange films die heel hard beïnvloed zijn door de Zuid-Amerikaanse literatuur. Films met heel veel vertakkingen, waar verhalen gigantische wendingen kunnen nemen, waar een zijpersonage plots hoofdpersoon kan worden, waar van alles kan gebeuren, waar speelsheid en vrijheid centraal staat. En waar vaak eigenlijk het plezier van het vertellen, heel kunstige narratieve ingrepen, vaak meer centraal staat zelfs dan het verhaal dat verteld wordt. We tonen een viertal films van hen en op 16 oktober organiseren we een soort van symposium. Dus we beginnen 's ochtends met een film, daarna doen we een director's talk met twee van hen. En vervolgens tonen we historias extraordinarias, extraordinary stories. De naam zegt het zelf al een beetje. De film die ze in 2008 maakten en wat zo een klein beetje hun mini-internationale doorbraak was. Iedereen die houdt van vrijheid, speelsheid in cinema, tegelijkertijd ook een zekere radicaliteit, politiek, urgent, zou ik aanraden, kom dan heel, heel graag naar Filmfest Gent.
0: Ja, dus bij deze hebben denk ik de luisteraars wel een aantal puzzelstukken aangereikt om op die manier je programma samen te stellen, zonder dat je het gevoel hebt dat je erin gaat wegzinken of verdrinken. Hartelijk dank, Michiel, om dat met zoveel enthousiasme te komen doen.
1: Jullie heel erg bedankt.
0: Ja, en we zien elkaar heel snel op het festival van 7 tot 18 oktober van Filmfest Gent heel Gent in. Mocht je nog geen programmaboekje te pakken hebben gekregen, het is bijna onmogelijk, denk ik. Als je je verplaatst in Gent, vind je ze overal. Maar je kan dus ook terecht op filmfestival.be. Hier en daar durft er nog een kleine aanpassing te zijn in het programma.
1: Het kan zijn dat er hier en daar zelfs nog screenings bij gaan komen van films die misschien uitverkopen. En we wachten nog op antwoord van één film.
0: Dus dan is het wel handig als je de website af en toe ook checkt naast de papieren versie nog. Hartelijk dank. Wij gaan eruit met wat muziek, terwijl we nog een aantal andere mensen van Coolie Shop verwelkomen om zelf nog een aantal tips erbovenop aan te reiken, mocht je die nog kunnen gebruiken. De eerste waar we naar luisteren is Vashti Bunyan met het nummer I'd Like to Walk Around in Your Mind. Het is een nummer dat een hartverscheurende rol speelt in een film die we daar straks iets uitgebreider hebben besproken, Day in the Life of Joe, Chapter Fedra.

Daar straks hebben we het met Michiel van Filmfest Gent gehad over de competitiefilms in de eerste plaats. Daarin kan je ook kijken naar Variations on a Theme, een Zuid-Afrikaanse hybride film, ergens tussen documentaire en fictie ook. En die eindigt met dit mooie nummer nog altijd van El Bowley, Guilty. El Bowley die zelf van oorsprong Zuid-Afrikaans was. En hier heb je de crooner dus met dit nummer te horen op Variations on a Theme.

L. Bowley. En we gaan van de ene L naar de andere L, want er is ook L. Cook, die de hoofdrol speelt in The Loneliest Man in the Town. Opnieuw een film in het programma dat ergens zit en ergens zweeft tussen documentaire en fictie. Het is een portret van hem op latere leeftijd en is ook in het echt dus een zanger. En de titel van de film is simpelweg vernoemd naar een van zijn meest populaire nummers. Hier is hij met The Loneliest Man in Town.

0: Ziezo, een beetje ademruimte gelaten, dus met muziek gerelateerd verbonden aan het programma van Filmfest Gent. Ja, en ik zei het al, we gaan toch nog blijven tips doorgeven, maar deze keer is het woord aan zij die betrokken zijn bij Khrushchev. Billy en ik zijn ondertussen, worden ondertussen vergezeld door Pieter-Jan, Ella en ook Shawnee. En straks komt Petronella er ook nog bij. Ja, wij kijken natuurlijk allemaal ook uit naar het filmfestival, naar Filmfest Gent, en hebben zo elk onze eigen dingen waar we het meest naar uitkijken. Dus kwam iemand een tijdje terug met het idee, als we ook nu gewoon eens die titels delen waar we zelf nog meest naar uitkijken. En ik stel voor, Billy, dat we bij jou beginnen.
1: Ja, ik kijk ondertussen elk jaar eerst voornamelijk naar de queerfilms, om ja, daar een beetje mijn weg te beginnen vinden doorheen de zee van films die we kunnen kiezen. En ik denk dat ik dit jaar toch het meest uitkijk naar de Education of Jane Cunningh, een lesbisch drama, kostuumdrama ook vooral, wat dat dan, ja, mijn liefde voor lesbiennes combineert met mijn liefde voor mooie kostuums, mooie landschappen en een relatief trage film. Dus ik ben heel benieuwd. Ik loop helemaal warm van de trailer en van de korte samenvatting in het programma. Dus ja, ik hoop dat mijn verwachtingen niet te hoog liggen.
0: Ja, dat is ook altijd een beetje oppassen. Oké, dat is er eentje. De kop is er daarmee van af, Pieter-Jan. Heb jij er ook zo eentje waar je misschien denkt, ik hoop dat mijn verwachtingen daar niet te hoog bij liggen?
2: Ja, misschien Wild Horse 9, de nieuwe film van Martin McDonagh. Dat is de regisseur van In Bruges en The Banshees of Inisherin. In Bruges heb ik helaas nog zelf niet gezien, ook al zegt iedereen mij dat ik die echt moet zien. Maar The Banshees of Inisherin vond ik echt een goede film. De nieuwe film, Wild Horse 9, speelt zich af op Paaseiland. Dus qua setting lijkt me dat ook zeer interessant. En zeker na Banshees of Inisherin lijkt me dat veelbelovend wat hij daarmee gaat doen. Dus de setting bij zijn films is wel, ja, als je het rijtje in Bruges, in Brugge natuurlijk, dan Banshees of Inisherin, dat in het verre westen van Ierland is, en dan Paaseiland. Lijkt me allemaal interessant. Ik weet niet of dat hij daarmee steeds verder weg gaat van de beschaving of juist dichterbij.
0: Ja, interessant
2: ook qua verhaal en personages vond ik Banshees of Inisherin zeer, zeer aangrijpend. Ik dacht van, misschien ook een zeer menselijke film, maar de belangrijkste acteur van Banshees was natuurlijk een ezel. Dus zou ik ook niet aan doen om die niet nog een keer te vermelden.
0: Ja. En nu is het John Malkovich die er de prijs voor beste acteur mee heeft gewonnen op het filmfestival van Venetië. Dus het schijnt op dat vlak ook wel enorm goed te zijn. Oké, dan hebben we er een tweede bij en dan keer ik mij naar Ella.
3: Ik denk dat er twee dingen zijn waar ik heel erg naar uitkijk. Het eerste is de algemene retrospectieve van Erik Romeir. Ik heb de afgelopen jaren echt vol verwachting alle cinema-programma's in Brussel en Gent, Kask Cinema, Cinematheque enzovoort, afgeschuimd in de hoop dat er een Romeir tussen zat die ik nog niet had gezien. Ik denk, Conte d'Automne is een van de laatste dat ik moet zien van zijn featurefilms. Dus ik vind dat fantastisch dat we zo de kans krijgen om op het filmfest hier in Gent zoveel van zijn lange en ook een paar kortere te zien. Dus ik ben er super benieuwd naar. En anderzijds kijk ik ook heel erg uit naar wat Céline Sciamma gaat brengen. Ik heb gelezen dat het ook zo een beetje een vervaging is tussen fictie en documentaire. Dus ja, die heeft altijd al heel coole dingen gemaakt in het verleden. Dus ik kan niet wachten. Ook 40 minuten. Zij doet altijd heel coole dingen met korte tijd of zo ook. Dus ja. Ik ben benieuwd.
0: En het wordt samengezet met een iets ouder werk van een aantal jaren geleden.
3: Een kort film van een paar jaar geleden. Ja, dus ik ben heel benieuwd.
0: Oké. Céline Sciamma, Shawnee, ik weet dat die jou ook wel kan bekoren.
3: Oh,
0: maar absoluut. Maar wie staat er bij jou op je lijstje van hoge verwachtingen?
4: Ik heb er ook twee. Bij mij is het ook een retrospectieve eerst en daarna nog een recente film. Maar de retrospectieve waar ik heel hard naar uitkijk is de retrospectieve van Barbara Hammer. Een feministische, lesbische filmicoon uit de jaren 70. Wiens werk trouwens super moeilijk te vinden valt. Dus het feit dat er nu echt een retrospectieve van is op het filmfestival is uniek. En ik denk net daarom echt dat iedereen ook echt moet gaan kijken. Het zijn heel speciale films, een beetje controversiële films. Films waar je gemakkelijk van tegen de borst gestoten wordt. Maar net daarom moet je uiteraard naartoe gaan.
3: Super ontwapenend ook wel.
4: Absoluut,
3: hè?
4: Absoluut. En een grappige vrouw en een grappige filmmaker. Dus het heeft zoveel dingen eigenlijk om, als reden om naar te gaan kijken. En de tweede film waar ik uiteraard naar uitkijk is een Vlaamse film. Het is de film Coward van Lucas Dont. Het is ook de openingsfilm, een historisch liefdesdrama dat zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog. En ik wil misschien ook nog een beetje een lans breken voor de Vlaamse cinema, zeker door het nieuws van recent dat Screen Flanders zijn subsidies heeft verloren in de recente dramaronde van de besparingen van de Vlaamse overheid. Coward zou er niet gekomen zijn, ook zonder Screen Flanders. Dus, het is extra ironisch dat er dan zo'n mooie film, dat het zo goed gedaan heeft op Cannes. Het is ook onze Belgische Oscar-inzending. Dat is allemaal mede het werk geweest van Screen Flanders. Dus om ergens toch wel alle harde werk van al die mensen te steunen, dan denk ik, we moeten massaal de Vlaamse film toch weer steunen.
0: Ja, het publiek denkt dat al sinds ook wel, want er zijn al 6 van de vertoningen op Filmfest Gent van Coward uitverkocht. Dus dan proberen ze daar altijd nog een extra vertoning voor te voorzien. Dat is ook het geval. Er is er nog eentje op donderdag, de 8e oktober, om 5:00. Maar dus ook daar zou ik er maar snel bij zijn als je die nog tijdens het festival wil gezien krijgen. Ja, persoonlijk, jullie hadden dat waarschijnlijk ook wel. Als je dan zo begint aan dat lijstje, dat werd dan al meteen veel te lang. Dus dan dacht ik, ik ga mezelf een beperking opleggen. En dan, hetgene wat ik al had genoteerd, daar was altijd wel een link met de 70s. Dus dan heb ik het op die manier weten te beperken. Film waar ik enorm naar uitkijk is Once Upon a Time in Harlem. Dat is eigenlijk een film tussen zoon en een vader. Vader is William Greaves en zijn zoon David, die eigenlijk iets gedaan heeft met wat zijn vader begonnen was begin de jaren 70. Zijn vader is de regisseur van Symbio Psychotaxiplasma en van Nation Time. Mocht je nog een keer op zoek zijn naar een enorm fascinerende concertfilm, dan kan ik Nation Time uit 1972 alsinds aanraden. En dat jaar heeft hij een ontmoeting gefilmd tussen 4 Afro-Amerikaanse kunstenaars die een band hadden naar de jaren 20, naar de Harlem Renaissance. Dat was echt uren aan beeldmateriaal. En nu, ja, bijna 50 jaar later en zo'n 10 jaar na het overlijden van zijn vader, heeft David Greaves daar dus een documentaire uit gecondenseerd, zoals we het ook schrijven in de brochure. Ik ben er zelf enorm benieuwd naar dat soort van tijdsdocument toch wel uit de Amerikaanse samenleving. Dat is voor mij een eerste, maar laat ik eerst nog even terugkeren naar Billy. Een tweede ronde met een tweede film waar je naar uitkijkt.
1: Ik ga ook nog even inpikken op het feit van dat Screen Flanders nu het jammere nieuws heeft gekregen. Op de website van Filmfest Gent is er een tag, Belgian Cinema Today, denk ik dat die heet. Ga daar zeker allemaal naar kijken. Daar vind je gewoon alle Belgische producties die dit jaar op Filmfest te zien zijn. Probeer daar zoveel mogelijk naar te gaan kijken om te tonen dat Belgische cinema nog altijd leeft en dat mensen daar nog altijd in geïnteresseerd zijn. Mijn tweede film waar ik naar uitkijk is ook een Belgische film van eigenlijk Gentse makelij ook. Jonah Was Here, I think. een film over een vader waarvan de zoon gestorven is, die eigenlijk op het kot van de zoon gaat leven samen met zijn vrienden om op die manier eigenlijk zijn verlies een beetje te verwerken. Ik ben altijd heel hard van de films die dat de wereldvrede, het productiehuis, in de wereld instuurt. Dus ik kijk ook uit naar deze film.
0: Ja, die voor sommige scènes althans hier echt vlakbij is gedraaid trouwens. Hè. Hier in Gent ook. Een nieuwe film van Nathalie Teylink. Haar vorige film is toch al behoorlijk lang geleden ondertussen. Dus inderdaad wel iets om in de gaten te houden. Het tweede rondje, als het dan verder gaat, dan kijk ik nog even. Ella, heb jij nog iets wil toevoegen?
3: Ik ben heel erg benieuwd naar La Bolla Negra ook. Ik weet er nog niet zoveel over, behalve dat het ook een queer film is. Dat het heel goede kritieken overal krijgt. Dus ik ga daar echt met heel veel plezier en vol verwachting naartoe.
0: Ja. En jij gaat niet de enige zijn, want ook dat is een film waarvan de verkoop heel goed loopt, blijkbaar. Dus ook daar is al minstens 1 extra vertoning voor ingeschakeld. Shawnee?
4: Ja, ik heb het gevoel dat ik een beetje gecheat heb door daarnet al 2 films te zeggen. Sorry, Billy. Maar waar ik ook zeker nog naar uitkijk, is Club Kid. Mm-hmm. Een film over nogal een feestscène in New York. Waarbij dat er iemand aan te weten komt dat hij een zoon krijgt. Of niet wist dat hij een zoon had en dat die zoon plots verschijnt. Ik moet zeggen dat ik niet echt geprikkeld ben door de synopsis. Maar hij krijgt overal echt gigantisch fantastisch goede reviews, dus ik kan niet wachten om hem te zien eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja, voor mij was dat hetzelfde. Ik heb ook al heel veel gezien over die film. En het grappige is ook, een van de actrices die daarin meedoet, is een YouTubester die ik vroeger heel hard gevolgd heb en dan plots zo wat verdwenen was. Mm-hmm. Dus het is heel
4: is
1: grappig.
4: Is het Jenna Marbles?
1: Nee, Miss Benny heet ze. En ik vind het gewoon heel fascinerend om dan toch op die manier iemand te zien opduiken. En daarom dat ik die ook wel wil gaan kijken, al is de synopsis nog een beetje...
3: Ja, dat klinkt raar. Zo bekend, hè? Dat verhaal. Het is alsof dat al heel veel is verteld. Dus ja. Heel
4: maar er moet iets onverwacht aan zijn. Ja. Als je de reviews leest, er moet echt iets onverwacht aan zijn. Dus ik hou ervan om mij zelf te laten verrassen. En ik kijk er enorm uit om zo te zien van wat het daar zal zijn.
0: Ja, het is een van de films op het programma met een link naar de onafhankelijke scene van comedy in Amerika, als ik zo een beetje heb kunnen begrijpen, die soms ook vaak een online poot heeft gekregen dan. En het is een film die zich ook laat omschrijven, blijkbaar als de gay versie van Big Daddy met Adam Sandler.
1: Ja.
0: Maar bon.
4: Opnieuw, weer niet iets dat mij aantrekt, maar bon.
0: Nee. Ik weet niet, Pieter-Jan, of jij er nog iets wil aan toevoegen, toch? Oké, we krijgen gewoon een knikje. En een heleboel handgebaren. Maar goed, dat is voor later dan misschien. Het wordt hier nu ook iets van een beetje van een sketch, toch? Laat ik er dan misschien zelf nog iets aan toevoegen met een link naar de jaren 70. Een film die is uitgekomen in 1970.

0: dan ben ik toch al een beetje geprikkeld. En die, waar ook nog staat, en ik citeer hier, unieke feministische en postkoloniale blik. Een film die ook bovendien recent gerestaureerd is, stond helemaal niet op mijn radar, maar nu ben ik wel enorm geprikkeld om die te gaan zien. En dan is Elle opnieuw aan het wijzen naar Pieter Jan, maar ik ben nu echt in de war aan het geraken.
1: Ik denk dat Pieter Jan nog een extra optie heeft gevonden om aan te raden.
0: Maar hij niet wil delen, of toch?
2: Jawel.
0: Oké.
2: Ik wou gewoon geheimzinnig doen.
0: Ah, ja, oké. Okay. Dat is zeker gelukt.
2: Nee, nog een film waar ik naar uitkijk is Fatherland van Pawlikowski. Een film over de schrijver Thomas Mann en zijn dochter die door naoorloos Duitsland, na de Tweede Wereldoorlog dus, reizen en door de verschillende bezettingszones. Dat lijkt mij... Dat is zoiets waarvan ik een beetje... hoop dat hij echt aan de verwachtingen voldoet. Omdat natuurlijk, het is op zich een interessante setting. Maar volstaat dat? Ik weet het niet, dus ik...
3: Maar het is met Sandra Hüller. Dus, waarschijnlijk zal het wel ergens goed zijn.
2: Maar daar ben ik dan weer bang dat ik... Oké, het is waar. Het is, in Rose, die nu in de cinema ook te zien is, vond ik de film niet ontzettend goed. Zij speelt natuurlijk wel goed, dus... Mm-hmm. Ik hoop dat het niet weer zoiets gaat zijn waar zij goed speelt.
3: Ja,
0: dat is een beetje hetzelfde verhaal met Digger trouwens ook, waar zij ook echt wel goed in is, maar misschien de film als geheel op zich niet zo. Dus hopelijk is het geen terugkerend patroon, is wat ik hier wil mee zeggen. We hebben nog heel even, voor we er tijdelijk uitgaan en straks verder gaan met een totaal ander iets dan los van Filmfest Gent. Maar ik kijk toch nog even naar Ella. Ik weet al sinds dat wij eentje delen nog, waar we naar uitkijken. Maar je hebt het misschien liever nog over iets anders. Chronovisor?
4: Ja, ik ben heel benieuwd daarnaar, inderdaad. Maar ik ga jou het woord daarover geven, want ik wil misschien nog één laatste...
0: Dan ga ik het heel kort houden. Dat lijkt gewoon zo iets bizar. Chronovisor met banden met linken naar het occultisme in de jaren 70, rond een toestelletje dat je zou kunnen helpen om naar eender welk punt in de geschiedenis te gaan. Het ziet er super bizar uit. Het is een mengeling tussen detectieve verhaal en science fiction. Ik ben enorm.
4: Lijkt zo'n beetje Cronenberg, maar ook zo inderdaad oldschool detectieven. Dus heel cool. Ik ben ook wel benieuwd naar Bucking Fastard van Wertzog. Gewoon door de titel alleen al. Ik ga het op mij af laten komen.
0: Yes. Voilà. Een titel die echt een verspreking zou geweest zijn tijdens een rechtszaak rond een tweelingzus. En het is die rechtszaak dat de film gaat brengen. Vandaar. Dat is dan een laatste. Ik denk dat we het echt wel de luisteraars genoeg oversteld hebben met titels en tips. Dan, dit komt sowieso achteraf ook nog online. Dan kan je nog even op je gemak luisteren. Op de achtergrond hoor je Mic Drop met A Fourth Between. De instrumentale versie zoals die te horen is Once Upon a Time in Harlem, die ik daar straks tipte. Zometeen na het tijdsignaal zijn we terug met vooral ook meer muziek straks nog.

Je luistert naar het filmprogramma Kuleshov, nog live on air op Urgent FM tot 3 uur. Het vorige uur blikten we op Filmfest Gent vooruit met programmator Michiel Filipaerts en deelde een deel van de recensenten, en je kan ze hier nog vrolijk horen op de achtergrond. Zij deelden waar zij recent of naar uitkijken tijdens de aanstormende 53ste editie van Filmfest Gent. Straks maakt Supercalifragilisticexpialidocious een stukje muzikaal warm voor de World Soundtrack Awards tijdens datzelfde festival. En zometeen staan we eerst nog stil bij een recente Japanse film die hier te zien was in de bioscoop. Maar voor we dat doen, zou ik zeggen dat we nog even op ademruimte komen met een laatste nummer gelinkt aan onze vooruitblik van daar straks. En dat is niemand minder dan Abdullah Ibrahim, de muzikant die dit jaar... Ja,

Clooney, geloof ik, komt te overlijden. En van wie je muziek kan horen in een van die films op het, in de competitie van Filmfest Gent. Dat is namelijk All Day and All Night Long, een nummer uit zijn album Blues for a Hip King. Ibrahim was een Zuid-Afrikaanse pianist en componist die dat album heeft uitgebracht in 1989. Ook al was dat eigenlijk opgenomen op drie momenten in de jaren 70, daar ben ik opnieuw. En dat deed hij toen niet onder zijn eigen naam, maar onder de naam Dollar Brand. Hier heb je hem dus met All Day and All Night Long.

0: Ja, daar straks hadden we het uitgebreid over Filmfest Gent. En dan, ja, jammer genoeg, de tegenzijde, tegenkant is dan dat er een aantal recente releases ook uit de zaal verlaten om plaats te maken voor dat enorme programma van Filmfest Gent. Met deze, met de volgende film, was dat helaas ook het geval. Ik heb het over de film die blijkbaar vorig jaar in Japan de meest succesvolle Japanse film aller tijden is geworden. De meest succesvolle live-action Japanse film, moet ik er nog aan toevoegen. We hebben het over Kokugo.
1: この世界親がないのは首がないのと同じや言うてな、ほんまもんの芸は刀や鉄砲より強いね。どんなに辛いことあっても あんたは芸で勝負するんや。
0: Ja, je hoorde net in het Japans een stukje uit de trailer. Ik kan me natuurlijk behelpen met de ondertiteling uit de trailer daarvan. Je hoorde net een personage zeggen: in de wereld van het kabuki ben je niemand als je vader geen kabuki-acteur is. In de puurste vorm is het sterker dan een zwaard of een geweer. Het enige wapen tegen je critici is de kunst van het kabuki. Maar wie beter om te factchecken of dat wel klopt, die vertaling in de ondertiteling, dan Japanoloog Luc van Houten, auteur, literair vertaler, expert in de Japanse literatuurgeschiedenis en ook Japanse cinema. Welkom, Luc.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en misschien kan je dan meteen al zeggen hoe goed die ondertiteling was in jouw oren?
2: Die ondertiteling is van mijn goede vriend Geert van Heijmen en die is altijd betrouwbaar.
0: Ja. Aha, kijk, voilà. Dus dat zit al goed. Ja, ik had het daarnet over Filmfest Gent en over filmfestivals gesproken. Jij bent actief bij Japan Square, hier in Gent. En vorige week zakte het team van Japan Square af naar Rotterdam voor Camera Japan. Ben jij ook gegaan?
2: Ja. Zoals bijna elk jaar, als ik in het land ben tenminste, of in de buurt ben. Ja, er is onder andere een nieuwe vertaling van mij ook voorgesteld. Vrouw van Zand van Kobo Abe. Ja. Die de meeste mensen hier ook voornamelijk kennen van de geweldige film van Teshigahara, The Woman in the Dunes.
0: Dus dat wil zeggen dat we misschien in de nabije toekomst, wanneer dat boek wordt uitgebracht, mogen hopen op nog eens een vertoning van die film ook gekoppeld aan.
2: Zeer zeker. Op 24 oktober, meer bepaald in Cinemathek in Brussel.
0: Ja. Aha, kijk. 24 oktober, Cinemathek, Woman in the Dunes. Met Luc van Houten er dan bij ook?
2: Ja, ik doe een inleiding dan. Ja.
0: Fantastisch, super. Dat is meteen al een eerste tip. Was het een vruchtbaar bezoek aan Camera Japan, ook naast de boekvoorstelling?
2: Ja, persoonlijk heb ik een aantal films in de retrospectieven ook ingeleid. En daar ook een paar kunnen bekijken uiteraard, die ik nog niet had gezien. Onder andere eentje over de geschiedenis van een aantal punkbands eind jaren 70, begin jaren 80 in Tokio. Dus dat net voor de periode dat ik er zelf naartoe verhuisde. Dus er komen heel wat plekken in waar ik zelf nog heel vaak ben geweest. Ja. Concertzaaltjes en zo.
0: En als we het dan hebben over jouw geschiedenis met Japan, het klopt dat je dan in de jaren 80 in de filmindustrie van Japan was betrokken of hebt gewerkt ook?
2: Ja. Ik ben midden jaren 80 ben ik aanvankelijk met een studiebeurs van de Japanse overheid daar terechtgekomen. Maar dan eind jaren 80 ben ik gaan werken bij een Japanse filmproductiemaatschappij.
0: Ja, en dan heb je er ook uitgeschreven, een boek over uitgegeven. Vandaar leek het mij Petronella die hier tegenover mij staat, wel een hele mooie kans om jou erbij te hebben met jouw achtergrond en je expertise. Bij deze film, we kunnen bij jou terecht voor de context over Kabuki, denk ik wel. We kunnen misschien zo meteen mee beginnen. Maar ook voor de film en het bronmateriaal. Want het is bovendien ook deze Kokugo gebaseerd op een roman. Een roman die jij goed kent.
2: Ik ken de auteur van die roman, Shuichi Yoshida. Ik heb ooit een boek van hem vertaald, een boekje, Park Life heet dat. Een heel ander verhaal. Yoshida schrijft de meest uiteenlopende boeken. Maar ik heb hem ook persoonlijk ontmoet, naar aanleiding van het boek dat ik heb geschreven, dat vorig jaar is uitgekomen, Trein naar Kamakura, Japan, een literaire reis. Daarin zoek ik dus een aantal auteurs op van wie ik werk heb vertaald, onder andere hij. Maar ik ken ook de regisseur van de film, dus Lee Sang-il, die ken ik nog veel langer, al van bij zijn prille debuut eigenlijk, zo'n 25 jaar geleden. Dus in die zin heeft die film wel een persoonlijke connectie.
0: Petronella en ik hebben de film alle twee gezien in Studioscope hier, waar hij jammer genoeg er ondertussen uit is, maar je kan de film nog zien in Galerie in Brussel en in Cinema Z in Leuven. Ja, Petronella, ik weet niet, had je veel achtergrond al nodig om naar deze film te stappen? Kabuki kende je waarschijnlijk ook wel al als begrip. Had je daar iets van nodig? Of heb je, zeg je, ja, nee, eigenlijk was het beter van niet, want ik heb nog heel veel bijgeleerd op die manier eigenlijk.
3: Ik ben daar redelijk blanco naartoe gestapt. Zijnde dat ik iets, een beetje de Japanse cultuur wel ken, maar niet tot in detail. Ik ken vooral de verhouding tussen leraar, leerling, ouderen, jongeren, dat daar een enorm, dat respect daar een belangrijke relatie, manier van verhouden is. Dus met die achtergrond ben ik gegaan. En dan als filmmaker natuurlijk zeer geïnteresseerd hoe hij die oude cultuur zou implementeren in een heel nieuw medium.
0: Ja, en daar ook zijn tijd voor neemt om dat te doen en om je door verschillende periodes in die geschiedenis ook mee te nemen.
3: Ja.
0: Misschien dan toch van uitgang om de luisteraar iets mee te geven. Wat moeten we weten over Kabuki? En dan kijk ik zowel naar Lucas Petronella.
2: Nou, ik denk inderdaad dat je er niet zo heel veel van tevoren moet over weten. Want het is misschien ook wel nuttig om op te merken dat de Japanners zelf ook niet massaal op de hoogte zijn van de finesses van het Kabuki-theater nu. Nu weer meer dankzij deze film. Mm-hmm. Het is eigenlijk bijna een beetje ironisch, want Lee Sang-il, de naam van de regisseur, zegt het al, dat is geen Japanner, die is van Koreaanse afkomst, derde generatie migrant in Japan. En dat precies hij dan de traditionele Japanse cultuur van het Kabuki-theater ook bij de Japanners weer populair heeft gemaakt, is wel merkwaardig eigenlijk. Want ik herinner me nog, toen ik zelf jaren geleden wel eens naar Kabuki ging kijken, was dat toch voornamelijk een publiek van oude mensen. Hmm. Dus de jeugd was er nauwelijks in geïnteresseerd. En nu dankzij deze film weer wel, maar hun kennis is ook beperkt. Dus in die zin heb je niet echt veel voorkennis nodig.
0: Ja, iets wat ik al sinds al herkenbaar vond, is in de film, ik weet niet of dat historisch ook klopt, maar in de film hebben ze het over hoe het komt dat uiteindelijk mannen ook de vrouwenrollen gingen gaan spelen, waar het toen het populair werd wel, een hele tijd terug, het gezien werd als niet zerig voor vrouwen om die rollen te spelen. En dan dacht ik, dat is iets wat je toch altijd ziet terugkeren in de cultuurgeschiedenis, hoe bepaalde media of kunstvormen toch altijd precies gedacht worden het publiek te gaan corrumperen. Of dat nu Kabuki dan bleek te zijn, of videocassettes, of games, of iets anders. Er is altijd wel iets, momenteel is dat dan het internet, of AI, of iets anders. Maar dat zie je toch altijd wel terugkeren. En dat was bij Kabuki ook het geval, ergens het idee van we moeten niet mee opletten.
2: Wel ja, het had ook te maken met wat er backstage gebeurde.
0: Aha, okay.
2: Dus het is oorspronkelijk wel begonnen vanuit een vrouwelijke dans- en theatergroep. En die waren heel populair, voornamelijk in Kyoto traden die op. Maar er gebeurden dadenvoorstellingen met de danseressen en actrices gebeurde er een en ander dat de shogun, die op dat moment heel streng was wat zedentoestanden betreft, die heeft dat toen verboden voor vrouwen. En vanaf dan hebben ze de vrouwenrollen laten spelen door knapen, dus door jonge tieners. Maar, zoals wel in Japan ook binnen de samurai-gemeenschap en in de boeddhistische kloosters gebruikelijk was, gebeurden er ook onzedelijke dingen met die jonge knapen. En dan heeft men gezegd, oké, dan vanaf nu alleen volwassen mannen. En dat is sindsdien zo gebleven.
0: Ja, het klopt dus ook dat er eigenlijk aan de vorm zoals het toen is vastgelegd, eigenlijk niks is veranderd over de jaren heen. Of zie je daar wel een bepaalde evolutie in?
2: Nee, wel, Kabuki, de meeste van die Kabuki-stukken die nu nog altijd worden gespeeld en die je ook in de film ziet, die zijn al geschreven in de 17e, 18e eeuw. En dat repertoire is weinig veranderd. Alleen heb je wel nog een evolutie gezien in de uitvoering. Dus Kabuki is in de loop der jaren steeds spectaculairder geworden. Met ook special effects in de zin dat acteurs dan aan kabels door de lucht gaan vliegen en van die dingen. Dus ze hebben wel geprobeerd om het steeds spectaculairder te maken, om het publiek te behouden en aan te trekken. Maar het repertoire op zich is nagenoeg onveranderd.
0: Ja.
3: Maar het is rond 1877 is het toch die ban op vrouwen toch opgeheven?
2: Ja, wel, het is te zeggen, nu in principe mogen vrouwen die rollen spelen en je hebt ook wel een aantal vrouwen die actief zijn, maar het is toch nog altijd voornamelijk het speciale type acteur, de onnagata, wat letterlijk vrouwengedaante betekent. Dus die acteurs spelen dan ook alleen maar vrouwenrollen. Hè. Die zijn daarin gespecialiseerd. En dat is toch nog altijd de meerderheid. Hè.
3: Ja, okay. Dat was hetgeen waar ik nieuwsgierig naar was. Van wanneer mochten vrouwen dan terug? Want ook hier in het Westen had je vrouwen die op theater niet op mochten. Dat is Shakespeare zeker.
0: Ja, ja.
3: Maar dat bleek al sneller te zijn, ook omdat ik moest... Ik ben wel inderdaad een film gaan zien met het idee van, ik had noodtheater in mijn hoofd. Dus ik verschoot van het spectaculaire, het kleurrijke en het meer dramatische van wat ik onverwacht vond voor een Japanse cultuur. Zo dat huilen en groots en... en dat ik begon te denken, maar ik heb toch in een aantal films van Yajiro Ozu wordt ook, ik dacht eerst aan Late Spring, maar dat is noodtheater, maar dan heb je Floating Weeds en daar zijn twee vrouwelijke actrices in het entourage van een Kabuki theatergezelschap dat gevolgd wordt.
0: Ja.
3: Dus dat was voor mij een ontdekking. En dat is denk ik ook de kritiek of de zoektocht die ik heb van, het is op een boek gebaseerd, dus dat is verfilmd geweest, maar wel van, god, die vrouwenrol, dat wordt omdat het tijdsgevricht, je hebt gevolgd Kabuki theatergezelschap tussen 50 en 90 zelfs, 2000.
0: Ja.
3: Dus je hebt een enorme verwestering en modernisering van Japan. Dat zie je in het decor, maar niet in het theater van het Kabuki. Dat is nog zeer, het hele de zoektocht is die traditie die in ere moet gehouden worden, namelijk de zoon die de vader moet opvolgen en dan het personage Kokuo, dat eigenlijk talentrijker is en veel meer doorzettingsvermogen heeft, die door de vader zelf aangewezen wordt en vervolgens door de gemeenschap afgewezen wordt om het gezelschap op te volgen of de hoofdrol op te volgen. Want maar de vrouwenrol wordt helemaal niet in vraag gesteld. En ook vernieuwing van hoe kunnen die vragen worden niet gesteld, waar ik nieuwsgierig naar was.
2: Ja, je hebt natuurlijk binnen de hele Japanse theater- en danswereld heel veel avant-gardistische evoluties gehad. Zeker in de jaren 60 met het Butoh-theater en zo. Mm. Die ook voor een stuk wel hun invloeden nog halen uit Kabuki en Nō, maar er een heel andere kant mee op gaan. Maar de Kabuki-wereld zelf, die is nog altijd oer-conservatief en oer-traditioneel.
3: Dat blijkt, ja. Dus dat was een interessant... Ik dacht daarom, er is een scène dat hij, dus helemaal het hoofdpersonage, heel klassiek en zoals de heldenverhaal betaamt, de afgrond ingaat, of in ieder geval door de donkerte moet en afgewezen wordt en in kleine achteraf theatertjes voor een gezelschap dat niet geïnteresseerd is, alsnog zijn talenten etaleert. En dan is er een scène waarin hij op het dak een soort van dieptepunt heeft bereikt en ik dacht van, en nu gaat hij misschien herrijzen als een soort van sphinx en misschien iets doen met zijn talenten, maar dat op zijn eigen manier interpreteren. En eigenlijk wat er gebeurd is, nee, hij wordt door een tweede meester wel aanvaard of opnieuw aanvaard en dan wordt hij de verpersoonlijking van de traditie.
0: Ja.
3: Dat vond ik een interessante keuze van het boek dan en uiteindelijk de film.
0: Maar dan moet het misschien eens naar jou draaien, Luc, met de vraag. Heb je het boek gelezen?
2: Nee, ik heb niet het hele boek gelezen. Dus om en bij de 800 pagina's.
0: Oké, okay,
2: dus
0: moet het je vergeven.
2: Even de tijd voor vinden. Het boek is natuurlijk, weet ik van mijn vrouw die het wel heeft gelezen, er zit nog veel meer in natuurlijk, nog nevenpersonages en subplotten en dergelijke die niet in de film konden gepast worden. Dus het boek zelf is nog veel rijker en gevarieerder aan allerlei verhaallijnen en personages.
0: Ja, misschien meteen ook al een vraag naar de titel, want we hebben het over Kohoko, maar het personage heeft als naam ook Kikuo.
2: Kikuo. Nee, dus Kokuho is een term die betekent nationale schat.
0: Mm.
2: Dus je hebt in Japan een aantal Kokuho, nationale schatten. Dat gaat dan over gebouwen, kunstwerken die een culturele waarde hebben, zeg maar cultureel erfgoed eigenlijk. Maar daarnaast heb je ook Ningen Kokuho, en dat zijn menselijke of levende nationale schatten. En dat zijn dus artiesten die traditionele cultuur uitdragen en in leven houden. En die titel verdien je. Die krijg je van de overheid. En in de film zit het oudste personage in de kabuki-artiest, die hen ook opleidt, die heeft die titel van Kokuho. En daar streven de hoofdpersonages ook naar, om dat ooit te kunnen worden.
0: Ja.
2: Want ik weet nog, ik zie de regisseur jaarlijks ongeveer, wanneer ik naar Japan ga. En ik weet nog dat die in de periode was dat ze nog moesten beslissen over de titel van de film in het buitenland.
0: Mm-hmm.
2: Of ze die Kokuho zouden behouden of een Engelse titel ervoor vinden. Toen heb ik gezegd van nee, houd dat maar. Mm-hmm. Dat is een woord dat is makkelijk uit te spreken en te onthouden en zo. En dat klinkt goed. Dus daarom is het ook bij ons Kokuhou gebleven.
0: Ja, ja. En niet National Treasure naar de reeks met Nicolas Cage, Indiana Jones-achtige films. Gelukkig voilà, is het niet, voilà, dat, gelukkig, ja, is het niet dat geworden. Petronella?
3: Ja.
0: Ah, ik dacht dat je iets wilde vragen. Of,
3: nee, ik moest lachen inderdaad, want ik vond het inderdaad een zeer mooie titel.
0: Ja, en ik denk dat de film het hier ook best wel goed heeft gedaan. Maar dus in Japan was het een monstersucces te noemen. Wij horen natuurlijk alleen maar dat in één of twee zinnen, de meest succesvolle film. Heb jij er meer over gelezen, meer over gehoord?
2: Ja, onvermijdelijk natuurlijk. Ja. Hè? Enfin, ik zeg het, ik heb ook Lee, de regisseur, bij dat hele proces een beetje gevolgd. En hij heeft enorme ruzie gemaakt met de productiemaatschappij, de grote studio Toho. Mm-hmm. En oorspronkelijk was die film zelfs 4,5 uur. Hè? Dus hij werd verplicht om erin te knippen. En zelfs toen hij de huidige lengte van ongeveer 3 uur had, wilden ze nog dat hij nog meer knipte. En daar heeft hij echt enorme ruzie over gemaakt. Maar dan heeft hij toch zijn zin doorgedreven. En Toho zei, ja, maar film van 3 uur, dat is commercieel zelfmoord en blablabla. Bla, bla. Dus ik vind het heel aangenaam, zeker voor hemzelf, dat hij zijn punt heeft gemaakt en gezegd van, oké, het is 3 uur, maar toch heb ik het grootste kassucces aller tijden in Japan.
0: Ja, ja. En kan me inderdaad inbeelden dat plotseling de lessen, als die worden aangeboden of als het openstaat, dat nu volloopt met allerlei jonge mensen die dat kabuki ook terug willen beginnen opnemen of uitoefenen.
2: Ja, hij heeft nu zelfs een onderscheiding gekregen van de overheid en zo voor wat hij met kabuki heeft gedaan. Dus en inderdaad, toen ik heb de film in Japan gezien, toen ik in Tokio was, rond de jaarwisseling. En toen was het publiek voornamelijk jong. Mm-hmm. Ja, dat is dus het grote verschil.
0: En als filmmaker zal de studio bij een volgende keer misschien ook hem nog iets meer zijn zin nu wel laten doen als hij zegt, ik wil dat mijn film 3 uur doet. Alhoewel, Petronella bekijkt bedenkelijk over hoeveel vrijheid je dat dan meer oplevert, zo één kassucces.
3: Ik denk dat als filmmaker je elke keer opnieuw moet bewijzen, vrees ik, ja, als het om geld gaat. Ja,
0: ja. Maar het kan wel een mooie visitekaartje zijn. Laten we misschien nog even terugkeren dan naar hier, hoe wij Westerlingen daarnaar kijken. Je zei het al, het was verrassend meer uitvergroot dan ik misschien verwachtte. Ik vind dat er zelfs zo een mooie evenwicht, een harmonie is in die film tussen een soort ingetogenheid en anderzijds dat uitvergrote. En dat uitvergrote dat ik dan in Japanse films zoals dit er wel bij neem. Terwijl bij andere films dat soms wat potsierlijk of sentimenteel kan overkomen. Dat ik bij deze wel gewoon weet te omarmen of net door omarmd wordt.
3: Nou, ik denk dat het is een heel mooie onderscheid tussen wat er op het theater gebeurt, mm-hmm, en wat er dan in het privéleven van de personages gebeurt. En dat theater, dat accepteer je gewoon. En het is, ik denk, het helpt wel om een kunstvorm die voor ons totaal onbekend is. Ik heb nog nooit kabuki theater gezien, spijtig genoeg. Ook geen noodtheater, maar ik weet het. Ik zou er heel graag een keer naartoe willen. Maar ik weet ook van, goh, ik snap die taal niet. Ik weet dat zij met één armbeweging een heel verhaal vertellen. Ik ken die vertaling niet. Dus en dat heb je niet in de film. Je krijgt een gevoel voor wat er gebeurt op het theater en je volgt het. En dat is zeer fijn. Ja. En echt heel fijn aan de film.
0: Ja, ja, het is meeslepend ook. Je gaat er gewoon vanzelf mee, of je nu weinig of veel ervan kent. Oké, zoals ik al zei, een beetje jammer dat hij ondertussen uit de bioscoop is, maar wel de moeite waard om toch nog eens naar Brussel voor te trekken of te wachten op een thuisrelease voor het scherm bij je thuis. Luc, misschien om af te sluiten, wij hadden het daar straks uitgebreid over Filmfest Gent. Mm-hmm. Wil dat zeggen dat jij dan in het programma duikt op zoek naar een Japanse film?
2: Wel, dat is altijd het eerste wat ik doe. Hè. Voor ik naar de andere films in het programma kijk, check ik altijd op de filter Japan. Daar kwam dit jaar bitter weinig uit, moet ik zeggen.
0: We nemen het mee.
2: Het is ooit wel anders geweest. Maar dat kan ik alleen maar jammer vinden dan persoonlijk op het gebied van die Japanse cinema. Maar goed, er zijn nog genoeg andere dingen te ontdekken, natuurlijk, zoals dit.
0: En er is toch al zeker die nieuwe Hamaguchi die op het programma staat.
2: Ja, alhoewel die nog langer is dan de vorige Hamaguchi's, heb ik gezien. Dus je hebt zo. Kokoho duurt ook 3 uur, maar ik had niet het gevoel achteraf dat ik 3 uur had zitten kijken. Dat ging zo voorbij. Hè. Bij de Odyssey was dat ook. Hè. Je hebt films van 3 uur waar je naar kijkt en dat je niet het gevoel hebt dat ze zo lang duren. Bij Hamaguchi en Drive My Car had ik wel het gevoel dat die zo lang duurde, bijvoorbeeld. Dus ik hoop dat bij deze beter mee wilt.
0: Nu we het dan toch over speelduur hebben, laat ik dat dan de laatste vraag maken. Hier had je bijvoorbeeld een Amerikaanse film Backrooms, die door het succes werd uitgebracht met een iets langere versie. Is dat iets wat er mogelijk ook zit aan te komen nog in Japan? Dat ze zeggen, wel, het is goed, je mag nu nog de director's cut dan uitbrengen van Kokoro. Wordt zoiets ook gedaan?
2: Dat wordt wel eens gedaan, ja. Ik weet niet of het specifiek in dit geval zou kunnen gebeuren, want Lee is inmiddels natuurlijk ook alweer met een andere film bezig. Maar het zou kunnen, ja.
3: Ik zou daar wel nieuwsgierig naar zijn, want je voelt soms dat er een stuk wegvalt in de film. Er zijn een paar overgangen, denk je van, oeh, hier heeft iets gezeten.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, dat was
3: waarvoor ze niet gekozen hebben.
0: Ja, vooral dan later in het verhaal, waar je merkt, hier zijn een aantal sprongen gebeurd.
3: Ja.
0: Of ontbreken een aantal hoofdstukken. Dus wie weet, mocht dit idee nog niet gehad hebben, je kan het hem nu gewoon geven, die director's cut van Kokoro. Hartelijk dank alle twee. We gaan eruit met een klein stukje uit de soundtrack. Een soundtrack van componist Mariko Hara, hier met het hoofdthema uit Kokoro.

0: thousands of years.
1: Ain't no apprentice you have, Emperor.
2: You and I have unfinished business.
3: Super
4: Dead Fragility. Dead or alive, you are coming with me.
5: You're not in Kansas anymore.
6: Conquer your fear, and I promise you, you'll conquer death.
7: I'll be back.
8: Release the Kraken.
9: En met Supercalifragilistic keren we terug naar Filmfest Gent. Want Filmfest Gent betekent jaarlijks ook hoogdagen voor wie van filmmuziek houdt. Tijdens het festival vindt jaarlijks de World Soundtrack Awards plaats. En alles daar rond, dat is dit jaar van 8 tot en met 10 oktober. Het zal je niet verbazen dat Supercalifragilistic super soundtrack van Didier van Horebeke er weer reikhalzend naar uitkijkt. Zijn selectie vandaag bevat dan ook alle genomineerden uit de 26e editie van de World Soundtrack Awards. Inclusief de 5 genomineerden voor Film Composer of the Year. Alexander Desplat, Johnny Greenwood, eregast Hildur Guandendotir, Daniel Pemberton en Max Richter. Welke kan jij herkennen de komende 24 minuten?

De afgelopen 24 minuten bracht Didier van Horebeke in zijn 282e mix voor Kuleshov alle genomineerden samen voor de 26e World Soundtrack Awards, waarvan de uitreiking en het traditionele concert plaatsvinden op zaterdag 10 oktober. Dat is tijdens de filmmuziekdagen op Filmfest Gent. Net als Kuleshov neemt ook Supercalifragilistic 2 weken pauze op zaterdag om met volle teugen te genieten en deel te nemen aan het festival. Maar niet getreurd, Didier heeft mix 283 al klaar en die delen we online op de Mixcloud van Urgent FM. Die selectie is een eerbetoon aan de Amerikaanse pianist en componist Philip Glass, de wereldwijd gerenommeerde artiest, kreeg op de World Soundtrack Award van vorig jaar de Lifetime Achievement Award. En dat doet Didier nu ter gelegenheid van het World Soundtrack album Philip Glass Music for Film, dat verschijnt op 9 oktober. Het is de 24e titel in de Filmfest Gent-reeks van jaarlijkse filmmuziekopnames, traditiegetrouw door het Brusselse Philharmonic, uitgevoerd onder leiding van dirigent Dirk Brossé. Als smaakmaker voor Didier zijn selectie op Mixcloud luisteren we nu naar het nummer Raising the Sail uit The Truman Show, uitgevoerd door Brussels Philharmonic, gedirigeerd door Dirk Brossé.

Met een meeslepend streepje filmmuziek door componist Philip Glass gaat Kuleshov vooruit voor deze week en de komende twee weken, want dan storten we ons volop op de 53ste editie Filmfest Gent van 7 tot 18 oktober. Onze lijvige vooruitblik kan je later dit weekend herbeluisteren op Urgent FM's Mixcloud, net zoals de muziekselecties. Op zaterdag 24 oktober keert Kuleshov dan terug naar de ether. Natuurlijk is er tijdens Filmfest Gent de dagelijkse festivalshow van Urgent om op af te stemmen tussen 6 en 8 uur, live vanuit het festivalcafé daar, met een aantal Kuleshov-stemmen om te herkennen. Mijn naam is Tim en voor een bijdrage aan de uitzending vandaag, nummer 326, bedank ik co-hosts Billy, Ella, Petronella, Pieter-Jan en Shawnee, Didier van Supercalifragilistic en studiogasten Michiel Philippaerts en Luc van Houten. Wie weet komen we elkaar tegen op Filmfest Gent, graag zelfs. Ik wens je alvast een ongelooflijk fijn filmfestival toe.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Op de radio.
3: Is het voor de radio?
4: Dit is op de radio.
5: Komt dit op de radio?
6: Op de radio.
7: Op de radio.
8: Op de radio.
9: Op de radio.
10: Op de radio.
11: Op de radio.
12: Op de radio.
13: Op de radio.

0: Dit is Op de Radio met Stijntje van Leuven.
1: Hey lieve luisterettes, luisterers en luisteraars van Op de Radio. Het is inderdaad zaterdagnamiddag, iets na vier. En dat betekent hoogste tijd voor Op de Radio. Blij dat je luistert hier bij Urgent FM. We zijn er zo net begonnen, we zijn erin gevlogen met I'm the Hug. Dat is een Belgisch muziekproject van Mathilde Luiten, Abel Gekiere, Simon Mixtilena en Orlan Gekiere. Ik denk dat die Abel en Orlan misschien wel familie zijn. Het lijkt me wel zo. Ze hebben dezelfde familienaam. Maar wat er ook vooral heel leuk is, is hun muziek. Hele mooie muziek. De eerste single heet dus Mom, I Tried. Ik ben heel benieuwd naar de rest van de muziek. Het is een soort van mix van folk, indie pop, singer, songwriter en jazz. Is toch op zijn minst wat het internet mij vertelt. Maar als ik gewoon vertrouw op mijn eigen oren, kan ik alvast zeggen dat ik die single echt wel heel mooi vind. Er is nog nieuwe muziek. Veel nieuwe muziek en ook nieuwe Belgische muziek. Heel blij daarmee. We gaan deze uitzending daar ook nog aandacht aan besteden. Zoals de nieuwe single van Joert komt eraan. Maar ook deze, de nieuwe van Agogo. I Wasn't Made For You. Hier op de radio. Blij dat je luistert. Welkom.

luistert nog steeds naar Op de Radio. Woo! En we gaan verder met You Can't Turn Me Away van Sylvia. Zit je buiten, geniet van de zon. Ben je binnen, geniet van binnen zijn.

You can't turn me away van Sylvia Striplin streelde zojuist jouw oortjes. Of oren, het hangt ervan af hoe groot je oren zijn. Ik wil graag mij heel even adresseren aan alle huisdieren die meeluisteren. Heel fijn dat jullie ook meeluisteren samen met jullie baasjes. Het volgende nummer is Bad Mama Jama van Carl Carlton. Ondertussen zal ik even kijken of ik mijn satellietvriend Sander aan de lijn krijg, want zometeen is het tijd voor de B-kantjes. MUZIEK

0: Ik heb wel eens gelezen, ergens in een tourboek, dat er iemand geschreven had... wacht, hoe was het nu weer? Dat iemand had geschreven... nu kom ik er niet op. Hoe was het nu? Wacht, het was in het Engels. Het was een bodyguard. Het was een bodyguard van een popster. En die had in die tourboek geschreven... dat was een afdruk van dat hij geschreven had. If you have nothing nice to say, then shut the fuck up. Nu denk ik dat dat misschien geen slecht idee is om af en toe stil te zijn.
1: Hey, zoals ik daarnet al zei, is het tijd voor boeiende B-kantjes. Ik ga proberen om Sander erbij te krijgen. Sander, hoor je mij? Hallo?
2: Hey Stijn.
1: Hey Sander, ja. Alles goed?
2: Ja, het was supergoed weer deze week.
1: Ja, superleuk hè?
2: Het is nog een beetje een nazomertje. Vind ik heel fijn.
1: Ja, dat is inderdaad aangenaam. Heb je voor ons een boeiend B-kantje?
2: Ja.
1: Ah, ik ben benieuwd. Wat voor B-kantje is het?
2: Ik heb opnieuw een boeiend B-kantje gevonden.
1: Ja, dus welk B-kantje?
2: In de platenkast van Stefan.
1: Ah ja, is die single nog altijd? Oké, maar kan je gewoon zeggen welk B-kantje het dan is?
2: Ik ga even een heel klein stukje laten horen, hè. Dan moet je zeggen of je het herkent.
1: Het is met een quiz. Is dat niet dinges? Masters at Work?
2: Ja, Work.
1: Of zoiets?
2: Van?
1: Ah wel, ja, Masters at Work.
2: Masters at Work, deze dus, hè.
1: Ja.
2: Ja, wel, die sample komt oorspronkelijk uit 1979.
1: Oké.
2: En hier deze maxi-single is van Bombers.
1: Bombers.
2: En Shake.
1: Het is een maxi-single, dus. Ah, doen we ook maxi's. Ja. Oké, leuk.
2: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, dankjewel. Ah, dat is dus alweer al een plat gesampelde. Dankjewel, Sander. Funky. Je luistert nog steeds naar op de radio.

0: liever niet eigenlijk.
1: Als professionele die graag verschillende ingrepen uitvoert, krijg ik wel vaker de vraag te horen of het lang gaat duren. Ik zou toch wel heel graag willen meegeven dat zo'n zaken zeker op verschillende momenten bij verschillende mensen en verschillende soorten van ingrepen ook een heel andere tijdsduur hebben, waardoor ik eigenlijk nooit echt op voorhand kan zeggen of iets lang gaat duren. Zou je dus kunnen stoppen met dat te vragen? Dank u.
0: Hallo, mijn naam is Joris en ik heb een nieuwe fiets gekregen. Maar ik ben er nu achter gekomen dat ik eigenlijk nog niet kan fietsen. Zou er iemand zijn die mij kan helpen om mij te leren fietsen, zodat ik mijn nieuwe fiets ook kan gebruiken?
2: Hallo, mijn naam is Albert en ik zou heel graag een opzichter worden in de kleedhokjes van Rozebroeke. Het lijkt me heel fijn om daarmee een oogje in het zeil te houden, om er op die manier mee voor te zorgen dat er niks fout loopt in de kleedhokjes van Rozebroeke. Zou iemand mij misschien in contact kunnen brengen met de verantwoordelijke van Rozebroeke? Dank u.
3: Hallo, mijn naam is Rundert en ik ben verantwoordelijk voor de dichtpuntels van onze parochie. Ik zou ook heel graag een oproep willen doen aan iedereen die in de pen wil kruipen om gedichten te schrijven voor het gedichtenboekje van volgende weekdag.
0: Het is herfst. Zoveel verschillende bomen verliezen nu tijdens de herfst hun bladeren. Ken jij de verschillende bladeren al van de bomen? Kan je ze al herkennen? Ken je ze?
4: Hallo, mijn naam is Jeroen. Ik ben een multidisciplinair kunstenaar en sinds kort geef ik les hier in de kleuterschool Het Rupsje. Ik zou graag met andere leerkrachten in contact komen om op die manier onze lespakketten te overlopen en te bekijken hoe we de kleuters toch op een betere manier bewust kunnen maken van hun belangrijkheid hier in de wereld en ook de milieufactoren mee te geven. Kan iemand mij helpen? Dank u, dag.
5: Hallo, ik ben Dominique en ik heb vroeger heel veel kleinkinderen gehad, maar die zijn nu allemaal gaan studeren in het buitenland. Vroeger, als de kleinkinderen nog over de vloer kwamen, had ik verschillende fietsmodellen beschikbaar voor de kleinkinderen. Maar aangezien de kleinkinderen al lang niet meer klein zijn, maar eerder groot zijn, en dus zoals eerder gemeld op Erasmus in het buitenland zijn voor hun studies, zit ik hier met een garage vol met verschillende fietstoestellen, zelfs een go-kart. Als iemand interesse heeft om die te komen halen, laat maar iets weten. Dag!
0: Hey, ik zou zo graag meedoen aan een zangwedstrijd. Maar nu heb ik gehoord dat iedereen zich al heeft ingeschreven voor de Voice van Vlaanderen, maar dat nu de inschrijvingen al gestopt zijn. Maar ik zou ook zo graag eens meezingen met zo'n wedstrijd. Idols of God Talent of The Voice of een andere wedstrijd. Mensen zeggen altijd dat ik zo goed kan zingen, dus ik zou zo graag eens zingen voor meer mensen, voor op de televisie, zodat meer mensen mij leren kennen. Zou iemand mij alsjeblieft kunnen helpen?
6: Hallo, ik ben Bob. Ik heb vaak het gevoel dat ik uit de boot val, omdat ik ook het niet zo breed heb en een digitale achterstand heb opgebouwd. Ik heb op een gegeven moment, toen een digitale revolutie bezig was, mij daar niet mee bezig gehouden, maar mij wel vooral met mijn woonboot bezig gehouden. En nu voel ik letterlijk en figuurlijk dat ik door mij in mijn eigen wereld te focussen een volledige digitale kloof heb geslagen tussen mezelf en de leefwereld rondom mij heen. Kan iemand mij op het digitale pad helpen? Dank u.
7: Yo, de man, Dirk hier. Zeg, ik heb van verschillende ouders en participanten van de vorige kampjes meegekregen dat er toch wel een zware aanvraag en een aandrang is voor een nieuw kampje. Binnenkort, op het einde van de maand, is het de herfstvakantie. Maar nou wil ik graag eens even polsen in verband met een eventueel volgend organiseerde campje zou ik toch wel heel graag iets meer participatie willen vragen van de mama's. Er waren de vorige keer al een paar mama's, maar ik zou dus liever hebben dat er nog meer mama's in me. Want ik zou het liefst van al ook een soort campje doen, misschien speciaal voor de mama's, met de mama's, door de mama's, met de mama's. Zodat we misschien alle meer aandacht kunnen krijgen voor de mama's van de wereld. Ik weet dat moedertjes dat al even voorbij is, maar met dat ik zelf nogal een moeilijke band heb met mijn eigen moeder, zou ik toch wel heel graag met andere moeders wel een goede band hebben. Dus als er mama's zijn die dan zin hebben om mijn initiatief te nemen, zou ik dat heel plezant vinden. Laat me niet weten. Joe, da.

0: Zo had ik hem nog niet gehoord.
1: Inderdaad, het is tijd voor Zo had ik hem nog niet gehoord. Trouwe luisterettes en luisterers en luisteraars van Op de Radio weten dat dit het moment is in het programma waarin ik mijn uiterste best doe om een versie te vinden van een bepaald bestaand nummer, maar dan op een andere manier gebracht. Deze week zijn Casriel en Paco Amoroso aan de beurt en zij nemen een nummer van The Spice Girls onder handen, maar ook van Focus. Je weet wel, die leuke band uit Nederland. Luister even mee! Benieuwd of je het herkent.

0: Op de radio.
1: Inderdaad. Je luistert nog steeds naar Op de Radio hier bij Urgent FM. Tijd nu voor iets rustigere muziek. En die komt wel eens waar. Deze keer van Joert. Ze hebben een nieuwe single uit. Een prachtige band met onder andere Brecht Plasgaard erin. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Ik zou er van alles over kunnen vertellen, maar misschien doet Brecht dat beter zelf.
2: Hey Stijn, ik ben Brecht Plasgaard van Joert en dit is mijn nieuwe single Flower of Evil. Merci om te luisteren. Yo!
1: Flower of Evil dus, hier exclusief. En ondertussen ook op al je favoriete streaming platforms. Flower of Evil van Joert. Op de radio.

Dat was Yurt met Evil Flower. Ik bedoel Flower of Evil. We gaan verder met Michelle and Dejo Cello samen met Lian La Havas hier op de radio. Don't look any further,

0: look any further.
1: We gaan verder met Telemachus, The Center Eye, featuring Flying Lotus, Miguel Atwood Ferguson. Kom hier op je radio.

Ik heb er nog eentje voor je. Dit is Feels Like Forever van Evangeline samen met Wulfman. Blijven toch uiterst productief op de radio.

0: Afscheid van hoe het er het afgelopen uur aan toe is gegaan. Dat uur krijg je nooit, nee, nooit meer terug. Maar je hebt er zoveel andere dingen voor in de plaats gekregen. Jij hebt overwogen om 60 minuten lang de tijd te nemen om te luisteren naar Op de Radio. Je kunt erover praten met mensen die je kent, met dieren die je kent. Je kan het verzwijgen, je kan het een geheim laten zijn, maar je kan ook mededelen dat je luistert naar Op de Radio. En dat zal uiteindelijk niemand één worst schelen. Maar dat is niet erg, want het kan mij wel een worst schelen. Lieve luisterertjes, luisterers en luisteraars van Op de Radio. Super bedankt om te luisteren, om erbij te zijn. Jullie zijn de aller Ik kan jullie weten en jullie weten ook dat ik dat kan. En kan jij het ook weten? Ja, jullie weten goed genoeg dat ik graag iedereen wil bedanken. Met name Sander voor de bronstige, bekende, bewuste, bijzondere, bekende, leuke B-kantjes. Ik ben benieuwd wat het volgende week wordt. Ook alle mensen die hebben ingezonden voor Mensen met een Mening, halverwege. Maar vooral jij dus. En tot volgende week. Tot op de radio.
1: Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aards moeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiekjournaliste Isolde van den Einde.
4: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
3: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd, WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.
5: Op tocht, tocht, tocht. Elke zaterdag een nieuwe muzikale reis. Urgent FM. Sluit je ogen

So I think I'm not prepared to be.

uncover the hurts. Uncover the hurts.

0: we zijn met er, zijn met er, zijn met er. Een beetje in retard, maar dat is niet erg, hè. Goeie dingen laten altijd op zich wachten, zeggen ze. Ja, welkom bij Charged. Het is zaterdagavond en het is 9 uur. Vroeger zeg ik altijd, het is 10 uur, maar we zijn een uurtje vroeger begonnen. Ja, sinds kort, sinds dit seizoen beginnen wij nu altijd om 9 uur in plaats van om 10 uur. Als dat geen geweldig nieuws is, dan weet ik het zelf ook niet. En ja, uiteraard wil dat zeggen dat we weer nieuwe gasten bij ons in de studio hebben. En deze keer is het, vorige week was het ook een zeer interessante, vriendelijke gast uit Brusselse. En deze keer is het ook iemand uit het Brusselse, weliswaar met een Nederlands accent. Ik ga er van eens keer bij roepen. Dag Wim.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, Wim Wix. Juist, hè?
1: Ja, helemaal correct. Dank je.
0: Van onder andere WAR Radio en eigenlijk het onlangs gestichte Raw Code.
1: Klopt.
0: Ja, vertel een keer, want jij bent eigenlijk in contact gekomen. Het is via ons Luna dat jij hier bij ons terechtgekomen bent. Jij hebt met Luna samen in Club Dragon hier in Gent gestaan. Jullie zijn bezig met elkaar plugins aan het doorsturen, muziek wat produceren en dergelijke meer. Dus ja, vertel een keer, hoe zijn eigenlijk in contact gekomen met onze resident Luna? We gaan daarmee beginnen.
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg grappig, want ik kreeg uit de niks eigenlijk een e-mailtje of een berichtje via de chat. Hey Wim, ik zie dat je allemaal leuke dingen aan het doen bent. Hoe doe je dat? Ik had het idee dat Luna misschien net gestart was. En zo zijn we lekker aan de praat geraakt. En ja, wat dat betreft ben ik wel gewoon een open boek. En ik vind het ook niet helemaal niet erg om dingen te delen. En ja. Luna is gewoon ook een heel fijn persoon. Dus,
0: ja, dat is waar, echt, inderdaad. Zeer sympathieke madame.
1: Ja,
0: die bereidt heel wijze muziek. Ze maakt ook heel wijze muziek. De eerste keer dat ze ons een berichtje, een mailtje gestuurd had. Van, joh, mag ik er afkomen? Dus natuurlijk, kom je maar af. En ze had ons allemaal omvergeblazen. En zo is zij resident geworden. En ja, zo heeft ze, zit ze bij ons hier op de radio. Maar jij hebt zelf ook linken met de radio. Wat vertel een keer WAR Radio?
1: Ja, klopt. Ik ben, anderhalf jaar geleden bij WAR Radio begonnen als resident. En dat is een maandelijkse radioshow, of radioshow die ik daar dan host.
0: Dat is in het Antwerpse, hè?
1: In Antwerpen, ja. Dat is bij in de platenzaak, WAR Records. Mm-hmm. Bij Warren, de man heet Warren. Ja, fantastische kerel ook. En eigenlijk ook mooi, want iedereen krijgt er een podium. En maakt eigenlijk niet uit welke muziek hij speelt, maar... Is muziekstream en de liefde voor muziek is daar
0: begonnen. Ja. En daar zijn we dan resident geworden ook of zoiets?
1: Ja, daar heb ik een jaar echt elke maand gespeeld. En nu ben ik heel erg druk met heel veel gigs en andere dingen. Dus het is niet meer zo structureel als vroeger. Mm-hmm. Binnenkort ben ik er wel, binnenkort december speel ik met Blue Rabbits. Ga ik een combietje doen daar op de radio weer. Dus, kijk er ook wel erg naar uit.
0: Ja. Niet te verwarren, WAR Radio, Raw Code, dat is iets helemaal anders.
1: Klopt.
0: Ook al zou de WAR omdraaien naar de Raw, maar dat je dacht eerst van de rest een link, maar eigenlijk niet. Dus je bent eigenlijk een collectief gestart. Juist, hè? Ongeveer een jaar geleden.
1: Ja,
0: samen met nog iemand en dan is dat wel gegroeid. Zijn er mensen weggegaan, mensen bijgekomen. Dat gebeurt in heel vele collectieven en zo. Bij ons zijn er ook gekomen en gaan er mensen. Maar je hebt altijd wel een beetje een vaste crew, een harde kern die er blijft.
1: Dat klopt, ja.
0: Vertel een keer, wat is de focus van Raw Code? Waar zijn jullie vooral mee bezig?
1: Ja, Raw Code is vooral gefocust eigenlijk op het hypnotic techno. Dat is eigenlijk onze eerste primaire... Nou, bijna levensbehoefte is een groot woord, maar dat is eigenlijk waar de liefde voor mee begonnen is. En dat hebben we een beetje uitgebouwd. Nou ja, laten we collectief beginnen. Kijken of we ze een feestje kunnen geven. En ja, dat is eigenlijk in een jaar en een paar maanden is dat zo goed gegaan.
0: Opengebloeid.
1: Ja, opengebloeid en dat gaat fantastisch. En het leuke is om te zien dat we met alle members die daarin zitten, dat die zo...
0: Allemaal aan dezelfde kaart trekken.
1: Ja, zoveel passie voor de muziek en het collectief. Dat is, ja.
0: Want jullie hebben al feestjes gegeven en onlangs, vorige week was het jullie eenjarig jubileum in de C11 dan?
1: Ja, inderdaad. Mijn Frans is echt super slecht. Dat komt natuurlijk.
0: Het klein zaaltje van de C12, de C11 en de C12.
1: Ja, inderdaad. Ja, heel leuk. Echt een hele fijne avond. Daar hebben we ons eenjarig jubileum gevierd.
0: En wie stond er op de lijnen?
1: Ik mocht zelf openen, dat is superleuk. En daarna hadden we Basic Feelings. Hij is ook resident.
0: Is ook al geweest bij ons.
1: Ja, resident bij ons in het collectief. En die speelde een live set. heel ja. goed. En daarnaast hebben we Nastia Dekki gehad.
0: Die is uitgenodigd bij ons.
1: Fantastisch ook. En Berdy en Gucifer hebben de avond geëindigd.
0: Die moeten we nog hebben, Gucifer en Berdy. Die zijn nog niet bij ons langs geweest. Misschien moeten we die wel een keer eens...
1: We sturen ze op.
0: Voilà. We hebben nog wel wat plaatsjes in ons tweede kwartaal en derde kwartaal. Dus ondertussen is het eerst al redelijk vol zet, moet ik zeggen. Maar ja, de Gucifer en... Hoe was het weer?
1: Berdy.
0: Ja. Vorige week zaten jullie samen met de vrienden van Nest en Amigo.
1: Klopt. Ja, ook heel erg leuk. Het was een samenwerking die we hebben gedaan. Eerst hebben
0: we... Die kennen we ook.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat is een klein beeld. We hebben de jongens uitgenodigd bij ons in Brussel. Twee van hun residents hebben ook bij ons een feestje gegeven. Superleuk. En de dienst, wederkeerd om hier in het Gentse te komen spelen, was ook een hele fijne avond. Met heel veel fijne mensen over de vloer. Fantastisch.
0: En in de toekomst zit er ook nog iets aan te komen, hè?
1: Ja, we gaan nog heel veel dingetjes doen. We hebben weer iets gepland in Jungle in november. Met een fantastisch live act uit Colombia. Maar de line-up komt zeker nog tevoorschijn. Twee jongens van Berlin Daddy komen bij ons ook spelen die avond. We hebben echt zoveel in de pijplijn zitten. Alleen we moeten wel hard werken en het allemaal waar maken natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Ja. Je gaat inderdaad je kiet mogen insmeren. Je kuit mogen insmeren. Maar er zit ook een beetje aan het spelen met het idee om eventueel daar nog wat een label aan te koppelen. Of...
1: Ja, klopt. Natuurlijk, het collectief is nog maar echt jong, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En het zou heel mooi kunnen zijn als we dat kunnen uitbouwen. Maar ik denk dat we eerst de fundamenten gewoon goed moeten hebben staan. Dus, en vanuit daaruit zouden we graag wat andere stappen willen maken. Maar... first things first, en dat is in november.
0: Dat is waar, first things first. Eerst in november in de Jungle, dat is in Brussel.
1: Brussel, ja.
0: Ja, een feest met een artiest uit Colombia, had ik gezegd.
1: Ja, Instant komt er spelen en ik denk dat Laura Chalier en Orsi gaan B2B openen. En dan komen de twee jongens van Berlin Daddy. Hagen is een van de andere namen, maar even ontschoten.
0: Dat is niet erg, we gaan dat wel zien passeren.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Je gaat dat sowieso op je Instagram pagina posten. Dus we hebben dat trouwens ook gelinkt op onze eigen pagina van Instagram. Dus de luisteraars die een interesse hebben, of een keer willen checken van wat is dat eigenlijk allemaal Rawcode? Ga gewoon naar onze Instagram pagina en daar ga je het kunnen zien. Op de foto van Wim hebben we onder andere de link naar Rawcode gezet. Alright Wim, en wat heb je mee vanavond voor ons?
1: Ik heb een lekker donker setje bij.
0: Ja, dat liet je mij daar juist vertellen bij de voorbereiding. Ja, want we zijn nu een deftige radiozender, wij bereiden dingen voor. En jij gaat graag donker, diep. Hè?
1: Juist.
0: Wat was het nu weer dat je zei?
1: Darkness is a happy place.
0: Darkness is a happy place. Kijk je daar, hoe mooi is dat niet? Darkness is a happy place. Ah wel, ik zou zeggen, Wim... maak je maar klaar. Stel je maar achter de draaitafel.
1: Dank u.
0: Ik ga me echt niet kunnen houden. Hè. Ja, echt waar niet. Maar dan gaan we nu niemand anders dan Wim Wix bij ons in de mix. Ja, yes. All right, let's go.

0: Plug it in, charge.
1: Ja, dat was hem. Dat was Wim Wicks hier bij ons. Bij ons bij Charged voor Raw Code. Ja, vergeet het niet, hè. Volgende week geven die een feest in de jungle in Brussel. En ja, houden er sowieso een collectief in de gaten. Want ik denk dan dat er hele leuke events en dergelijke zullen vanuit komen. En ik kijk sowieso al uit naar de toekomst in verband met een label of zo. Dat is iets dat mijn zinnen echt volledig geprikkeld heeft. Check het op onze Instagram-pagina Rawcode en Wim Wicks. Nog een keer een dikke merci voor uw bezoek. En dan gaan we subiet overschakelen naar onze resident Consu. We gaan van het ene diepe naar het hypnotische techno gaan. Dus ja, stay tuned hier bij ons bij Charge. Nu gaan we nog heel even luisteren naar een klein stukje van Border One. Recorded at Fuse.
2: This is Carl Craig, and whenever I'm in Belgium, I listen to Charged Radio.

Ja, voilà, dat was Lexke Border One. Ja, een vrij goede maat van ons. En een artiest die we al jaren bij ons diep in het hart dragen. Maar tijd voor onze volgende artiest die we ook al jaren diep in het hart dragen. En dat is onze resident Arno, of beter gekend als Consu. Enjoy, bitches. Fully loaded. Fully loaded.

0: Plug it in.
1: Car.
2: Plug it in.
1: Char.
3: Wow, mannen, het is toch wat een beestige set van Consu. Ja, ik hoop dat jullie goed opgeluid zijn voor het weekend en dat er vol bak tegenaan kunt gaan. Volgende week zijn we terug voor een nieuwe Charged. En hey, ik zou zeggen, geniet nog van jullie weekend. Als je onderweg bent, ja, zij voorzichtig. Kom goed thuis. Zorg dat je goed feestje hebt. Geniet ervan. En tot volgende week, motjes. Yo.
4: Charged. Fully loaded. Charged. Weekend.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.